bijna ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog, het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Luister dan, grap, ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck.

0: Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt, dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Karl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer, in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel Jelle. Goedemorgen allemaal. Daar zijn we weer. Het is 6:02 op deze woensdag. Woensdag 9/9. Met wat verkeersinformatie van de ANWB. Ik heb hier onder andere de A50 staan. Dat is Apeldoorn richting Arnhem. We knopen het Beekbergen naar de A1 richting Hengelo. Daar is een ongeluk gebeurd. De verbindingsweg is gesloten en je kan het beste keren bij de volgende afrit. Dat is bij Voorst.
1: Marcel de Vries.
3: Alsjeblieft, met Tinia.
4: Goedemorgen.
3: Ja, daar is ze weer. Oh, goedemorgen. We zijn er tot 10 uur met de ochtendshow. Zometeen hoor je Jan Smit met de 3 A's. De man is verliefd. Maar is Jeffrey Hazen en

Van Bertus, Sipma. Niet geheel origineel natuurlijk van Bertus, maar heeft er wel een leuke versie van gemaakt. Laat maar weten, waar heb je de meeste zin in? Stuur even het woordje zacht voor Maggie McNeil of hard voor Bertus.

0: Lafayette.
1: Hey, Clippy. Ja, een bijzondere goedemorgen. Marcel Klaproos, je tiria schoonheid, yo. Hé, hey, daar is hij weer, hè. Kindje Pigeon Tour. Met zijn tiger tankie. En daar gaat hij weer, hè. Naar het mooie golfbaantje. En Marcel.
2: Ja?
1: Gisteren heb ik een vers pakketje curry matras gemaakt.
2: Nee, joh.
1: Nou, dan weet je het wel, hè. Oh, oh, oh, ik ben gasgevaarlijk. Ja, een soort biomassa-centrale. En dan, het gaat vandaag wel weer goed komen. Lever de buitenplay.
2: Ja.
1: Gisteren heb ik een vers pakketje curry matras gemaakt.
2: Nee, joh.
1: Nou, dan weet je het wel, hè. Oh, oh, oh, ik ben gasgevaarlijk. Ja, een soort biomassa-centrale. En dan, het gaat vandaag wel weer goed komen. Lever de buitenplay. Lekker! Hey,

0: 6. 9-9 vandaag. 9 september. Ook tieners is er weer bij.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We zijn weer opgeladen, het batterijtje weer vol en klaar voor deze nieuwe dag. We breken de week, dat doen we samen in Hilversum vandaag, Tinia.
1: Ja, gezellig. Dit mag van mij wel vaker eigenlijk.
0: Dat ik hier ben op woensdag.
1: Ja.
0: Ja, maar ik ben er donderdag en vrijdag dan weer niet. Ik ben er wel, maar niet bij jou.
1: Ja, dat weet ik. Ja,
0: ik ben morgen dus heb ik thuiswerk donderdag en vrijdag. Want ik ga pilletjes proberen, maar ik mag er eigenlijk niet bij auto rijden.
1: Ja, dus dat is niet dat handig om dan naar het werk te komen.
0: Nee, dat adviseren ze. En eigenlijk adviseren ze om een hele week niet te rijden. Maar dat duurt me te lang.
1: Nou ja, op zich donderdag, vrijdag zaten 4 dagen. Ja.
0: 4 dagen. Ja. Moet er doen zijn.
1: Ja.
0: Dan weet ik wel wat het doet, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, het is toch een verkapte drugs is het. Drugs. Ja.
1: Ja. Maar daarna mag het wel weer, toch? Autorijden, neem ik aan.
0: Ja, ja, zeker. Ja, ja. Nee, het is niet dat het voor eeuwig is.
1: Nee,
0: dat dan zou ik het absoluut niet gaan nemen.
1: Nee, maar het kan ook goed zijn dat je er inderdaad toch nog wel meer last van gaat krijgen dat je misschien de autorijden helemaal niet lukt.
0: Ja, geen idee, joh. De vorige keer is mij niet goed bevallen.
1: Nee.
0: Dus ik kijk er ook een beetje tegenop, maar gewoon even proberen.
1: Ja.
0: Misschien word ik er wel heel happy van. Misschien denk je van, nou, hij leeft op.
1: Er zit een nieuwe Marcel voor mij maandag. Hoe
0: wie is deze man?
1: Wie is dit?
0: Misschien gaan mijn haren wel vergroeien.
1: Nou, wie weet.
0: Ja, weet jij veel?
1: Ja.
0: Ik heb geen idee. Nee, ik heb wel zoiets van... Kijk, ik ben het meest bang voor hartkloppingen, want daar heb ik snel last van. Maar ook als het mijn persoon verandert, zeg maar. Ik ben altijd wel redelijk, volgens mij wel redelijk opgewekt. Ja, ik kijk jou aan. Jij bent er meestal bij, hè, 's ochtends. Maar ik ben meestal Nee, maar ik heb echt nergens last van. Ik heb nooit echt grote zorgen of zo. Ik zie de wereld niet als een of andere boze planeet.
1: Nee, precies.
0: Nee, dat hebben sommige mensen wel. Als de blaadjes beginnen te vallen, dat ze in zakken
1: dat is
0: zitten.
1: Alles verkeerd, ja.
0: Ja, dat heb ik absoluut niet. Nee, en de vrolijkheid zelf wat dat betreft. Dus dat hoop ik niet dat gaat veranderen.
1: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ik ook. Maar jij weet het beste, want jij ziet het iedere dag. Dus,
1: ja, ik ga het meemaken volgende week.
0: Hou me op de hoogte.
1: Ja.
0: De landelijke OV-staking van vandaag die zorgt voor een run op deelauto's.
1: Sorry.
0: Gezondheid. Voor een run op deelauto's. Bij Snapcar zijn al ruim 2 keer zoveel auto's gereserveerd als op een normale woensdag. En bij MyWheels zelfs bijna 4 keer zoveel. Omdat veel mensen pas vlak voor vertrek boeken, verwachten de aanbieders dat de drukte vanochtend nog verder gaat oplopen. Ja, ik ken dit fenomeen, maar ik heb het nog nooit gebruikt, zeg maar. Ik heb zelf een auto, maar...
1: Lijkt me wel ideaal als je in de Randstad woont en je hebt niet altijd een auto nodig.
0: Ja, dat. Zo'n deelauto. Ja. Maar wordt die gebracht? Moet je die halen? Moet je dan ergens naartoe? Of,
1: ja, volgens mij moet je wel ergens naartoe.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Is dat een beetje hetzelfde idee als die fietsen die je wel ziet staan?
1: Ja, ja, werkt zelf ook als scooters en die fietsen. En allemaal tegenwoordig aan wat je allemaal die stepjes wat je in het buitenland hebt. Maar gewoon ergens heen naar een punt waar het staat en dan kan je het gebruiken.
0: Oh, dan kun je het pakken. Oh, leuk.
1: Ja.
0: Nou, dat is ideaal inderdaad wat je zegt. Als je het niet zo vaak nodig hebt. En dan af en toe eens even een autootje lenen. Ja. Een gigantische billboard langs de A2 bij Vianen zorgt voor discussie. Op het bord staat groot: een lul verdient meer. Dat is een behoorlijke tekst. De campagne wil aandacht vragen voor loonverschillen en loontransparantie. Maar de burgemeester van 5 Herenlanden vindt de tekst onfatsoenlijk en hoopt dat het bord snel verdwijnt. Het bedrijf achter de campagne zegt juist bewust voor een opvallende tekst te hebben gekozen om mensen aan het denken te zetten. Ja, ja, ja.
1: Is wel zo.
0: Ja. Ja, dat werkt vaak wel.
1: Ja. Ik vind het een goeie.
0: Dus dit is een lullig bord, is dit, zeg maar.
1: Een heel lullig bord.
0: Een lullig bord.
1: Ja, it's truth. The truth is hard.
0: Ja, een lul verdient meer. Ja, waarom niet? Ja, het woordje LUL is...
1: Ja. Als je nou piemel op het bord zet, is ook weer zo wat.
0: Ja, maar dat is het anders.
1: Ja, daarom.
0: Dat zeg je nooit tegen iemand.
1: Nee, daarom, maar dat, dus ik vind dit niet zo erg.
0: Jij bent een piemel. Dat
1: ja,
0: zeg
1: je bent een piemel.
0: Je bent een lul, dat zeg je wel, ja. Vanochtend veel wind, verder zon en stevige buien met kans op onweer vandaag. Lekker herfstig, jongens. Het wordt 18 tot 19 graden en dat is hem voor deze woensdag. 6:15, bakkie doen we even en muziek onderweg van Pleasure.

0: tien voor half zeven.
1: Hard of zacht.
0: We spelen hard of zacht inderdaad en ik wil graag van je weten... heb je zin in zacht? Dan ga je voor Maggie McNeil... stuur je dus even het woordje zacht in onze app.
2: In Amsterdam, Amsterdam is van alles aan de gang.
0: Deze zou kunnen of ga je voor hard? Dan heb je vandaag een liedje van Berthe Sipma te pakken.
3: Haar naam is Cinderella.
0: Cinderella, mooi kort liedje, overigens die van Maggie McNeil ook. Het zijn niet de langste liedjes, dus laat me weten. Hard of zacht, we gaan het binnen nu in een paar minuten... gaan we dat eens even mooi bepalen met z'n allen. Eens even kijken, Marcel Verlaan is erbij. Morgen Marcel, 10 jaar, ik luister vanuit de vrachtwagen... onderweg naar Amsterdam vanaf Hazerswoude. Onderweg naar Amsterdam vanaf Hazerswoude, oké. Daar even een paar pallets lossen, dan naar Tilburg... en weer terug naar Amsterdam. Nou dan, moet je eigenlijk dat liedje horen van Maggie McNeil.
4: Ja.
0: Nienke die wil ook Maggie McNeil horen. Ik ben weer terug in de app nadat ik er gisteren ben uitgegooid. Nou, ik zal je zeggen, Nienke, er wordt nooit iemand uitgegooid uit
4: nee,
0: de app.
4: Nee, dat kan niet.
0: Dat kan niet. En dat, nee, dus dat zal dan automatisch gaan door, ja, weet ik veel. Hoe kan dat? Hoe kan dat?
4: Want... Ja, ik weet niet wat ze precies bedoelt, maar er waren gisteren natuurlijk wel een kleine probleempjes met de app.
0: Ja, maar die zijn opgelost.
4: Ja, die zijn opgelost.
0: Misschien dat dat is, ja. Maar je wordt er nooit uitgegooid.
4: Nee,
0: dus nooit,
4: dat kan niet.
0: Er is nooit iemand die in de studio zit, zeg maar, die op de knop drukt... oh, we zijn er een beetje zat. We gooien het eruit.
4: Nee. Het wat wel is, als je heel veel in een minuut tijd heel veel app bijvoorbeeld... of in een korte tijd achter elkaar dan...
0: Okay.
4: Kan je even geblokkeerd worden en dan moet je even een paar minuten wachten... en dan kan je weer een appje sturen.
0: Dat is ook
4: maar...
0: zo, ja. Maar
4: dan word je even op pauze gezet.
0: Word je op pauze gezet, maar je wordt er nooit uitgegooid.
4: Nee, nee, nee.
0: Wij doen dat overigens niet, dus nee. Laat dat... Nee, ik zou ook niet willen, waarom? Jules, goedemorgen.
5: Morgen Marcel, morgen Tines. Morgen Clubje. Onderweg naar Antwerpen. Drie assen erachter. Adieu. Heel fijne uitzending. En ciao de bagu.
0: Yo, Jules, dankjewel. Ook Jorina is erbij. En Jorina die luistert vanaf Egypte. En oh, daar is het nu een actuele temperatuur, hebben ze daar van 29 graden.
4: Heerlijk.
0: Nou, ja, want dit was veel snel, hè, wat wij nu hebben met die regen.
4: Ja, dit wel. Kijk, geef mij nu maar gewoon lekker min 1, lekker zonnetje, blauwe lucht.
0: Ja, dat.
4: Lekker dat zo'n dampje uit je mond komt en je lekker winterjasje aan kan. Ach, lekker ux.
0: Het zou beter zijn. Oh, ux.
4: Zo zin in.
0: Mijn god. Eens even kijken, dan hebben we hier Jan. Hallo Jan.
6: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Vinia en de rest van de wakkere mensen hier op Sterren NL. Dit is Jan uit Enkhuizen weer en doe voor mij maar keuze A Marcel. Ja, ja, doe maar keuze A. Ja, even lekker wakker worden. Amsterdam plaatje, heerlijk. We gaan nog even een dagje hijsen vandaag en dan gaan we morgen wel weer zien wat we gaan doen. Groetjes, hoi hoi.
0: Dankjewel Jan, leuk om even wat van je te horen en zet hem op vandaag. Maak er een mooie dag van. Dan Wieger is er ook bij, wat leuk.
7: Goedemorgen Marcel, ik luister weer gezellig mee hè. Groeten vanuit Winterswijk.
0: Volgens mij is Wieger, die luisterde al jaren. Al toen ik nog bij een andere radiozender werkte. Volgens mij Wieger, en ik heb jou echt in tijden niet gehoord. Wat leuk man, leuk om weer oude bekenden te horen. Dat, daar hou ik wel van. Vince is er ook, goedemorgen.
8: Hey, morgen Marcel, Tinus, Clubpie. Ja, ja, we hebben de kermis weer overleefd. Vandaag weer aan het werk. De kermis zit te sturen. Ik hoop dat het allemaal goed komt. Ik moet een klein stukje naar Utrecht. Gelukkig goed nieuws. 359 dagen tot de volgende kermis. Hey Marcel, graag voor onze keuze hard. Adjo.
0: Adjo, adjo, adjo. Even kijken, dan moeten we even peilen, Tinus. Wat gaan we draaien? Hard of zacht? Wat denk jij? Ik zie hier Alex, die wil hard. Mijn harde klapper, zegt Arjan. Weer een dagje in het crisisgebied rond Nijkerk. Hard AUB Marcelo, zegt Alex. Geert wil ook hard. Zachter voor Dylan. Zacht is wel lekker voor in de ochtend, zegt Quinten. Zeker hard deze morgen, zegt Stan. Wouter en Steven die willen zacht horen. Hard voor Mika en voor Niels en Evelien. En ook voor Jennifer en ook voor Marco. Denk een beetje meer hard dan zacht.
4: Ja, zo.
0: Dat had jij ook.
4: Ja, ik had ook hard gezien.
0: Oh, zo. Zo.
4: Wat?
0: Nee, je zegt zo.
4: Ja, nou, ik... Zo.
0: Zo. Minder roken.
4: Ja, ik steek er even nog een op als je die aan vindt.
0: Nee, jij ook niet.
4: Nee.
0: Beetje verkouden.
4: Beetje verkouden.
0: Nou, zet hem op, Tinus. Yeah.

0: Vuren Vuring. Vuring, zo heet hij. 6:01, goedemorgen. Hartelijk woensdag. Hartelijk 9 september. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. We gaan zo meteen, hebben we nog tijd voor een truckerstrack. Gaan we zo meteen nog even de eter in helpen. En we hebben natuurlijk zo meteen ook... Oh ja, ik moet normaal gesproken, dan doe ik het altijd even met naam en toenaam. Ga ik dat altijd even laten horen in de uitzending. Wat we zo meteen hebben.
1: Vroege Vogel.
0: Even van het juiste cassettebandje erbij pakken. Dit is inderdaad wat we zo meteen gaan doen. De Vroege Vogel. Cassettebandje. Ja, vroeger hadden we dat.
2: Ja, ik weet het.
0: Mijn eerste jingles, die had ik op de cassette.
2: Leuk.
0: Maar die knipte ik dan, hè, de cassettebandjes.
2: Oh ja?
0: Ja, zodat ze snel weer terug konden worden gespoeld.
2: Oh.
0: Dus dan alleen maar een stukje tape, zeg maar, waar de jingle op stond. En de rest, dat knipte ik eraf. En dan had ik een snel bandje, had ik dan.
2: Oh ja.
0: Ja. Hey, maar Vroege Vogel, je meldt je aan bij jou in de app.
2: Ja, met je voornaam. Als je mee wilt doen vandaag, wil jij de Vroege Vogel zijn? Dan nogmaals, stuur je voornaam in de NPO Luisterapp in het kanaal van SterrenL. En dan kies ik dadelijk random iemand uit. En dan kom je in de uitzending, krijg je wat leuks en mag je verzoekplaat doen.
0: Nou jongens, dat is het. Simple as that. En stuur je voornaam in. Het mag en kan zo vaak als mogelijk, zeg ik wel eens bij. Maak 10 jaar maar eens een keer gek, want...
2: Mij krijg je niet gek.
0: Nou, probeer het maar eens even. Try before you die.

0: vandaag.
1: Ja, Johnny Boy.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend schijnt de zon in het oosten. In de noordelijke helft van het land hebben we te maken met stevige buien. De wind is vrij krachtig, komt uit het zuidwesten. Temperatuur vandaag 18 tot 20 graden. En hier onze spreuk.
1: Ja.
2: Worden de bladeren geel en krom? Kijk dan naar die kachelom.
1: Naar de kachelom? Oké. Even kijken hoe die ervoor staat, voordat het te koud wordt in huis. Ja, ik snap jou, Jan. Dankjewel voor de tip.
3: Jelle Seubering met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes.
1: Oh. Wat gek, matrassen. Matrassen is nog iets, maar wie... De golfkarretjes, dat is toch niet echt een hele grote business, lijkt mij. Ga je daar importheffingen op golfkarretjes?
4: Ja, ik heb geen idee. Dat weet misschien onze Paul van Winsberg alles van.
1: Paultje, ja. Dat een beetje een handel is, inderdaad. De A16, daar staat al een file van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Een minuutje of 10. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Knopend Hoevelaken en Nijkerk. Veiligheidsmaatregelen daar. De weg is gesloten in verband met een instabiele Hardenbergerbrug. Omrijden via Apeldoorn via A1 en de A50. Dan de A28 Zwolle naar Amersfoort voor Amersfoort-Vathorst. 6 minuten door die veiligheidsmaatregelen. En de N305 Dronten naar Almere tussen Harderwijk en Zeewolde. Daar heb je 13 minuten.
0: NPO Sterren.

0: Dit was Joey Nicolai.
1: Vroege vogel.
0: We doen zo meteen een vroege vogel. Is er al wat deelname? Of zeg je van, nog een klein oproepje?
2: Nou, ik ben niet gek te krijgen, hoor. Dus stuur nog maar in, als je nog mee wilt doen.
0: Maak ze gek. Stuur maar een appje in, inderdaad, met je voornaam... als je zometeen onze vroege vogel wilt zijn van 9 september. Is makkelijk te onthouden, 9-9. Dan gooi ik maar even hier in de app. En ze is niet gek te maken, zegt ze. Dus,
2: nee.
0: Ik zal gewoon 100 keer je eigen naam sturen, oké? Ja, wij verdienen er toch geen knaak aan. Ik bedoel, je spekt ons er niet mee, maar je maakt tieners wel gek. En dat zou mooi zijn.
3: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Ja, je tegenover me zit met het stoom uit je oren. Dat zou mooi zijn. Stoom uit je oren, net als met die tekenfilms. Ik heb iets te veel tekenfilms gezien, denk ik, vroeger.
2: Dat denk ik.
0: Ja, was ik wel fan van trouwens, hoor. Ja. Vooral de Looney Tunes. Ja, zeker. De oude dingen. Vond ik fantastisch. Nee?
2: Zeg me helemaal niks.
0: Ja, Tom en Jerry en Yogi Bear vond ik vroeger ook heel mooi. Yogi Bear. De Flintstones. Prachtige ding. Ja,
2: ik ken alleen de blauwe beer in het grote huis.
0: Die heb ik ook gezien, maar dat kwam omdat onze zoon... die is van een latere lichting. Dus ik heb de beer in het blauwe huis ook gezien, ja. Dus die was ook mooi.
2: Blauwe beer, blauwe beer, blauw huis of groot huis? Wat is het nou?
0: Nee, dat was geen blauwe beer. Het was een beer in het blauwe huis. En die zong dan altijd op het einde. Dan zong hij nog een liedje. En dat was met de maan? Of was dat,
2: het is bruine beer in het blauwe huis.
0: Ja, dat was de bruine beer. Was dat.
2: Bruine beer in het blauwe huis.
0: Mijn god, daar hebben we het hier over op het vroege tijdstip.
2: Oh, maar ik vond hem altijd zo schattig.
0: Ja, dat was het.
2: Hij was echt een beetje de papa altijd, hè?
0: Ja, maar op het einde zong hij toch altijd met de maan, toch?
2: Ja, iets met de maan inderdaad. Ja, zo'n slaapliedje.
0: Ja, precies, inderdaad. Oké, dan even de historische feiten van deze 9 september. In 1983 is de Hulk voor het laatst gezien bij De Tros. Na jarenlang boos worden, groene kleuren en uit zijn kleren knappen... verdwijnt de serie van de Nederlandse buis, de Hulk. Nou, daar had ik weinig mee, moet ik eerlijk zeggen. Hulk. Sowieso met de Spider-Man's en dat soort dingen, dat is niet echt...
2: Dat is allemaal eng.
0: Sony vindt het wel mooi. Dat was wel mooi overigens afgelopen zaterdag. Hij is nu 13. Hij heeft een vriendje en die was logeren bij ons. Of tenminste bij mij thuis. En hij wilde naar de film.
2: Mm-hmm.
0: Dus... Maar dat is, wij hebben geen bioscoop bij ons in Dokkum. Dus we moeten dan een stap verder naar Leeuwarden.
2: Okay.
0: Dus daar gebracht. Maar dat was mooi. Dus mijn ex die zei van... breng jij ze, dan haal ik ze wel even.
2: Oh, ja,
0: nou, dat is hartstikke lief. Dan breng ik ze wel even. En geld meegekregen natuurlijk voor popcorn of iets dergelijks.
2: Hoe laat je?
0: Maar slimme rakkers dan het zijn op 13 jaar. Zij kijkt dus op de afschrift. Want dat kun je mooi zien aan de pinbetalingen. Hij heeft een pinpasje. Die smeerlap, is hij naar de appie geweest, zei ze. Want ik heb ze nog afgezet bij de bioscoop. Dus ik zie ze binnenlopen. Maar dan zijn ze dus voor de vorm naar binnen gelopen. Er weer uitgegaan. En verderop in de straat zat een supermarkt. Ja, zei hij na de tijd. Daar was het goedkoper.
2: Goed.
0: 13 jaar. Goed, hè? Mooi.
2: Ik was van de week... daar heb ik nog wel een leuke anekdote. Ik was van de week in de Action.
0: Ja.
2: De Acetion.
0: Acetion.
2: En daar was een jongetje. Nou, ik denk dat hij... wat zal het zijn? Een groep 7 zit of zo zat.
0: Ja, ja.
2: En hij vroeg aan de medewerkers van... ik heb wc-eend nodig.
0: Oh.
2: Alleen ja, dat waren buitenlandse meiden. En daar is niks mis mee. Maar die snapte niet wat hij bedoelde.
0: Wc-eend is, nee.
2: Ja, en hij zei... Ja, ik weet het ook niet. Ik moet wc-eend hebben van mama. Ik heb mijn telefoon niet mee. Ze kan ook geen foto laten zien. Dus nou ja, ik zo naar die jongen toe. Ik zeg, nou, ik weet waar het staat. Ik loop al even met je
0: mee. Wat aardig.
2: En toen zei hij zo van, ik zeg, welke moet je hebben? Nou, die groene kleur, die blauwe hebben we nooit staan thuis, zei hij.
0: Oh.
2: Dus toen zei hij zo van, ik zeg, nou, heb je genoeg centjes mee? Ja, ik heb van mama zo'n cadeau of een pasje meegenomen waar 10 euro op staat.
0: Ah.
2: En de rest mag ik iets verkopen. Ik zeg, nou, als je dan die pakt, die zeg ik niet verkoper. Zeg, dan kun je wat meer kopen voor jezelf. Oh ja, dat is een goed idee.
0: Oh, dus je hebt 10 euro opgemaakt. Wat goed, ja. Zeg, wat een mooi verhaal dit. In 1990 op deze dag is Jiske Vet voor het allereerst te zien bij de VPRO. Michiel Romein, Herman Koch en Kees Prins die maken absurde sketches... die later uitgroeien tot echte tv-klassiekers. Ja, waanzinnig, Jiske Vet. En in 1992 verandert de NMB-bank van naam en gaat verder als ING. Oh, dat wist ik niet. Was het eerst de NMB-bank? Alleen al het vervangen van visitekaartjes, stickers, pennen en lichtbakken kost 34 miljoen gulden. Niet normaal, zeg. Dat heeft gruwelijk veel geld gekost. En dan... Een bonusfeitje, want in 1995 kunnen computergebruikers WinPlay 3 installeren. Met het programma kun je MP3-bestanden afspelen die veel minder ruimte innemen dan de gebruikelijke audiobestanden. Ideaal voor de kleine harde schijven van toen. Nou, dat waren maar hele kleintjes, waren dat. Zo hard waren die niet, die schijven. Daar kon echt wel een paar. Maar ja, goed, een MP3'tje, dat is 3, 4 MB is dat.
2: Ja.
0: En heb je hem, dat is ingepakt, zeg maar. En als je hem, een gewoon bestand is 30, 40 MB ongeveer, zoiets. Dan is het ongecomprest, noemen ze dat. Maar MP3'tje is ingeblikt.
2: Oké. Okay.
0: Ja, dan mist het wat data. Maar daar hoor je eigenlijk niet zo gek veel van. Tenminste,
2: nou, nu de dag van vandaag wel, denk ik.
0: Het is maar net hoe slecht de MP3 is. Want daar zit ook weer een onderscheid in.
2: Ja.
0: Hoeveel MB per seconde. Oké, tot zover deze data, jongens. We gaan lekker muziek draaien. Want we hebben een mooie aanvraag voor een truckerstrek. Deze komt van Berend. En die komt uit Groningen. En Berend wil graag Henny Wijmans horen, Tinia.
2: Oh. De zon.

0: heel leuk appje voor je binnen, zie je dat?
1: Over tentfeest.
0: Erik die zegt, hoi, 10 jaar koningin van de tentfeesten. Dat is al een mooie opening, hè? Koningin van de tentfeesten. Dit weekend is bij ons in het dorp Tentfeest, voor jou alleen de brug oversteken, 3 dagen feest in Herwijnen. Bij mij in de voortuin. Als je zin hebt om te komen, mag je VIP bij mij parkeren. 20 meter voor de ingang. Kijk,
1: ja, dat
0: is nog eens een aanbod.
1: Dit zijn de appjes, die wil je hebben.
0: Koningin van de tentfeesten.
1: Ik heb al een ander tentfeestje dit weekend, Erik.
0: Ja.
1: Sorry.
0: Nou, dan kan er wel eentje bij, joh.
1: Ja, nee, ja. Dan moet ik weer van mijn vriend weer op en neer rijden. Hoe is het?
0: Oh ja, dat is ook. Hoe is het? Wie hebben we aan de lijn?
1: We hebben aan de lijn John uit Hoogmade. En John is timmerman, maar hij is nu even een badkamer aan het tegelen.
0: John. Ik heb John niet aan de lijn.
1: Nu wel, is goed.
0: Oh, John.
2: Morgen, Marcel.
0: Ja, daar is hij. Waar ben je, John?
2: Ik ben nu in Delft.
0: Delft.
2: Ja.
0: Krijgen ze dan ook tegeltjes met Delft Blauw?
2: Je wil niet weten hoe het eruit ziet.
0: Ik wil het wel weten. Hoe ziet het eruit?
2: Ze hebben een soort leger groene 10x10 tegel. En op de vloer ligt iets roods of zo. Ik... Het is een beetje alternatieven liggen.
0: Oké, het is niet jouw ding, hoor ik, John.
2: Nee.
0: Wat heb je zelf thuis dan?
2: Gewoon grotere tegels, 60-60, gewoon strak.
0: Rammen met die dingen. Je vind ik ook mooi, grote tegels.
2: Zeker.
0: Ja.
2: En wat voor 10x10 is een beetje ouderwets.
0: Ja, dat is het. Maar ook veel werk.
2: Veel werk, ja. Zeker. Kost een hoop tijd.
0: Ja. Maar houd jou weer van de straat, John.
2: Zeker.
1: Hey, lekker uren rekenen, John.
0: Uren rekenen, ja.
2: Dat ook nog, ja.
0: Ja, is het per uur of is het gewoon de klus aannemen? Dan één afgesproken prijs, zeg maar.
2: Nee, ik snap per uur.
0: Per uur.
2: Ik ben een zzp'er aan de aannemer verhuurd.
0: Jij bent zzp'er, ben je?
2: Ja.
0: Ah, goed zo, John. Nou, leuk man. Ja. En je bent alweer vroeg op de klus. 7 uur beginnen?
2: Ja, iets later, denk ik. Mijn koffie is nu pas klaar.
0: Oh.
2: Dus... Nog even een bakje drinken, een peukje erbij.
0: Ja, je hebt gelijk.
1: En even naar de wc.
0: Even naar de wc natuurlijk.
2: Ja, even naar de wc, dat ook nog.
0: Ja, als de eerste bakje erin gegaan is, dan moet je altijd even natuurlijk. Hè?
2: Zeker.
0: Dan begint de boel op gang te komen, zal ik maar zeggen.
2: Ja, de Dixie staat klaar, hoor.
0: De Dixie, de oude Dixiebeuker. Hey, lekker, man.
2: Zeker, lekker, man.
0: Ja. Maar wanneer beginnen de uurtjes dan te rekenen? Na het bakje of voor het bakje?
2: Ja, maar de baas luistert niet mee, maar die gaat voor het bakje.
0: Heel goed.
1: Dat zou ik ook doen.
0: Ja, je bent er toch.
2: Ja. Zeker.
0: Ja. Hé, hey John, je bent er vroeg bij. Jij bent vandaag onze vroege vogel.
2: Yes.
0: Ja, je bent er doorheen. En dat betekent dat we even wat leuks opsturen. En dat we ook nog even een leuk liedje voor je draaien. Wat wil je horen?
2: André Hazes, zeg maar niets meer.
0: Dan gaan we dat maar doen, John.
2: Dankjewel, Marcel.
0: Mooie dag.
2: Zelfde.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dooral Negens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
3: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
2: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
4: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
2: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
5: Bedankt. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Met de eerste files van de dag. De A8 Zaanstad Amsterdam. Tussen Zaanstad en Zaandam moet ik zeggen. 38 minuten. Bergingswerkzaamheden daar. Rechter rijstrook is gesloten. A28, daar moet je even omrijden. Via Apeldoorn wordt gewenst, zegt de ANWB. Want er zijn wat veiligheidsmaatregelen ingesteld vanwege de Hardenbergenbrug, die er niet zo goed voor staat. Dat is Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst staat nu een minuutje of 11. De N301 Almere-Barneveld tussen aansluiting met de N704 in Nijkerk. Daar heb je 19 minuten.

0: TikTok, TikTok.
1: En gaf, waar blijf je nou?
2: NPO Sterren NL.
3: Ik veeg de tranen van mijn gezicht.

0: Martin. Carré 2023 en alles kwijt. Ja, origineel is het Italiaanse, Tinia.
1: Oh ja.
0: Ja, ze kan laten horen. Gente di mare. Marco Borsato had een waanzinnige uitvoering. En dit was de versie live van Tino Martin. Moet een liefhebber zijn van het liedje, want hij deed hem dus in Carré. Het is bijna 7:10. Luisteraars, een welgemeend goedemorgen. Hier vanuit de nood/reservestudio, de backup. De...
1: Vanuit min 1.
0: Vanuit min 1. We zitten een weekje zitten wij down under. Ja, klinkt heel gek, maar het is wel zo. Hier in het, wel in het pand van Avrotros. Onze studio wordt verbouwd. Ik heb gisteren even met jou even een sneak peek gedaan. Maar daar hebben ze echt alles zo de knetters. Wat
1: niet
0: is daar?
1: Normaal.
0: Daar wordt hard gewerkt.
1: Ja, hè? Ongekend.
0: De buffelen zitten die daar.
1: Ja, er zijn ook zoveel lampen opgehangen dat ik denk dat we bijna met de zonnebril in de studio moeten gaan zitten volgende week.
0: Dat zal wel meevallen, toch?
1: Ja, nee, denk ik ook al. Maar er hangen er wel heel veel lampen nu.
0: Er hangen lampen, ja. Dat zal toch ergens mee te maken hebben, denk je?
1: Hè?
0: Denk je niet? Daar later meer over, vrienden en vriendinnen. Zometeen hebben we nog een tweestrijd. We gaan het zometeen weer muzikaal met elkaar aan de stok hebben. Jij en ik. En dan mogen onze lieve luistervrienden en vriendinnen... die mogen het uitvechten in de app. Veel ouderen die naar een verpleeghuis verhuizen... die moeten kort daarna nog een keer verkassen. Uit landelijk onderzoek blijkt namelijk dat er per 100 bewoners... jaarlijks gemiddeld 36 verhuizingen zijn. Vaak al binnen 4 maanden na aankomst. Volgens onderzoekers kan dat veel onzekerheid en verdriet veroorzaken. Juist omdat ouderen dan net gewend zijn aan hun nieuwe in de app. Veel ouderen die naar een verpleeghuis verhuizen... die moeten kort daarna nog een keer verkassen. Uit landelijk onderzoek blijkt namelijk dat er per 100 bewoners... jaarlijks gemiddeld 36 verhuizingen zijn. Vaak al binnen 4 maanden na aankomst. Volgens onderzoekers kan dat veel onzekerheid en verdriet veroorzaken. Juist omdat ouderen dan net gewend zijn aan hun nieuwe omgeving... en de mensen om hen heen.

0: iets vergeet.
1: Maar dat is de gesloten afdeling voor mensen die...
0: Ja, die dementerend zijn, maar echt zodanig dat het... Ja, dat het gevaarlijk wordt als ze naar buiten gaan, zeg maar.
1: Maar dan gaan ze toch meestal naar een ander soort verpleeghuis?
0: Nou ja, tegenwoordig zijn alle verpleeghuizen eigenlijk al zo... dat je daar niet zo lang meer zit, zeg maar.
1: Nee, okay.
0: De echte bejaarden thuis bestaan eigenlijk niet meer.
1: Nee, hè?
0: En de verpleeghuizen op verdieping 1 en 2... daar zaten echte mensen, die net als mijn oma bijvoorbeeld... die zat in een rolstoel, die kon niet meer lopen. Dus worden er zo verzorgd.
1: Ja.
0: En mensen die echt niet meer thuis kunnen wonen. En dan op etage 0 zat, zeg maar, de gesloten afdeling.
1: Echt gesloten afdeling, zo.
0: Voor de zwaar gedementeerden, zeg maar.
1: Wow,
0: ja.
1: Heftig hoor. Ik vond altijd bij mijn oma en bij mijn oma's... die zaten beide in hetzelfde bejaardenhuis.
0: Oh, dat was ideaal.
1: Ja, dat was ideaal, inderdaad. Maar dat was altijd zo bloedverziekend heet.
0: Niet normaal, hè?
1: Ongekend. Daar moest je gewoon bijna in korte broek naartoe gaan.
0: Ja, maar ja, die mensen zitten heel de dag stil, hè?
1: Ja, dat is waar. Ja,
0: en die doen niet zoveel meer. Die verbranden ook niet zoveel meer.
1: Nee, televisie
0: meer,
1: dus kijken. Die hebben van meters televisie verzonden. Niet normaal, zeg.
0: Zouden ze even de kastjes neer moeten zetten van het kijkonderzoek.
1: Mijn oma, die keek dan Get a Pietje.
0: Get a Pietje.
1: Dat zei ze dan. Wat ben je aan het kijken? En dan Get a Pietje. Get the picture. En we hebben heel lang niet geweten wat ze nou bedoelde, maar dat was get the picture.
0: Oh, get the picture.
1: Get the picture. Get the picture. Get the picture. Ja.
0: Nou, mijn oma zat altijd Big Brother te kijken destijds.
1: Ja, prachtig, ja.
0: En dat vond ik wel grappig, want mijn oma was heel zwaar gereformeerd.
1: Ja.
0: En
1: daar werd hij gevloekt?
0: Nee, niet. Maar ik weet nog wat mijn vader toen tegen de dominee destijds zei van... ze keek op zondag gewoon naar Big Brother, hoor.
1: Verlinkt. Verlinkt door je eigen zoon. Mooi. Eendekroos, dat kennen we vooral als dat groene spul in de sloot. Maar misschien ligt het binnenkort gewoon op je bord. Onderzoekers noemen het waterlinzen. En zien het als mogelijke vleesvervanger, omdat het veel eiwitten bevat. Sinds vorig jaar is speciaal gekweekt eendekroos officieel toegestaan als voedsel in Europa. Zelfs uit de sloot scheppen is dat is geen goed idee. Want dat kan namelijk vervuild zijn. Ik moet zeggen, ik woon aan een gracht, zoals je weet.
0: Uh-huh.
1: Het ligt helemaal vol met eendekroos.
0: Dat geloof ik, ja.
1: Ja, en die eenden vinden dat fantastisch.
0: Ja.
1: Je hoort dat hoor je de hele... Bij mij voor huis... Dan hoor je alleen maar.
0: Heerlijk.
1: Ja, eentjes.
0: Lekker bankje voor het huisje zetten. Lekker naar luisteren.
1: Weet je hoeveel het regent?
0: Dat is waar ook. Ja. Parapluutje.
1: Het bekende iDeal gaat vanaf volgende maand verder als Vero. Voor consumenten blijft betalen gratis. En het systeem krijgt later extra voordelen. Zoals meer bescherming bij online aankopen. En makkelijker betalen bij Europese webshops. Ondernemers die maken zich wel zorgen over de kosten. Tot en met 2028 blijven die vergelijkbaar met iDeal. Maar daarna wordt waarschijnlijk een percentage per betaling gerekend. Extra dus, erbovenop. Ja, waarom niet? We betalen toch al voor alles.
0: Ach, lekker met Klarna betalen, joh.
1: Ja? Ja, dat is
0: uitgedaan. Oh nee, dan moet je daarna trouwens ook weer met iDeal. Dat is waar.
1: Ja, dat is hetzelfde. Nee. Ja, je lost niks op.
0: Nee.
1: Je moet betalen is betalen.
0: Ja.
1: En dat is uitgesteld betalen. Vind ik altijd zoiets van,
0: We moeten meer naar de winkel gaan.
1: Gewoon, contant geld. We moeten terug naar het contante geld, dat vind ik ook. Oké, jongens, het is de woensdag. Vanochtend veel wind, verder zon, stevige buien ook. Met kans op onweer, temperatuur vandaag gemiddeld 18 tot 19 graden.

0: lekker mee.
1: Oh ja, ik heb mee zingetje, heb ik.
0: Hier is je vrolijkste ochtendshow.
1: Nou, twee ook.
0: Van de Nederlandse radio.
1: Met zometeen Justin de Wild en Cheerio. Nou, die kun je volgens mij van A tot Z meezingen. En deze ook, van Henk Wijngaard. Mooie classic. Een sneeuwwitte bruidsjurk.

0: Ik had nog een appje van Juri, of eigenlijk een DM'tje. Die lees ik af en toe ook nog wel eens eventjes. DM'tje op Instagram. Die zegt, hey kale pantybeukers, ze verwachten die brug bij Nijkerk op de A28 vanavond om 8 uur weer open te hebben.
1: Oh.
0: Dat is goed om te weten natuurlijk. Onderkant wordt momenteel verstevigd. Daar was dat wat van dat zand en grind was weggespoeld, toch? Dat was het hele verhaal van die Harderbergenbrug. Mooie naam. Harderbergenbrug.
2: Welkom.

0: Wij spelen de tweestrijd. En dat doen we met, vind ik, twee hele leuke liedjes. Dus dit, ja, dit kan nog wel eens spannender worden. Alhoewel, de een is heel bekend en de ander misschien nog niet zo. Maar daarvoor heb ik jou, Tinia.
1: Ja, ik ga vandaag voor een wat nieuwer liedje. En ik vind het een heel kek liedje. En,
0: kek
1: liedje.
0: Dat betekent een leuk...
1: Ja, grappig liedje. En ja. Dat heet Moe van de Malibu van Andy van der Leek en John Zoet.

0: tweestrijd.
1: Wij spelen de tweestrijd, Tinia, tot, laten we zeggen, net voor 8 uur. Dus we hebben een, ruim een half uur de tijd om een stem te ontvangen. Dus je kan nog in de tussentijd prima je broodjes even smeren. Nog even de auto parkeren.
2: Of je familie, je vrienden of collega's even een appje sturen met ga even ook een stemmetje uitbrengen, want ja, ik wil ook dat liedje horen.
1: Dat kan ook. Of misschien moet je nog even taxi rijden vanochtend. Want ja, het openbaar vervoer ligt op zijn naadje. Dus ja, misschien moet je nog even voor...
2: Oh, had ik nu maar op school gezeten, had ik lekker dag vrij geweest vandaag.
1: Nou, wat is dit nou weer voor instelling?
2: Nee, dat was normaal altijd zo. Als er stakingen waren, dan hoefde ik meestal niet naar school toe, omdat ik in Amsterdam op school zat.
1: Oh ja.
2: En dan had ik meestal altijd, omdat ik dan zo ver van school vandaan woonde, dat ik dan thuis moet blijven.
1: Ja, ja. Dus had je lekker een vrije dag. Wat had je dan gedaan, Tinia, behalve uitslapen? Want dat had je
2: uitslapen.
1: Sowieso. Ja, dat had je gedaan.
2: Ja, dat had ik gedaan.
1: Je had heel erg uitgeslapen ook.
2: Ja, en 1 seconde naar mijn laptop gekeken voor huiswerk en daarna weer dichtgeklapt. Ja,
1: verschrikkelijk. Wat erg.
2: Oh, ik ben zo blij dat dat erop zit, joh.
1: Oh, ja?
2: Dat gezeur in het weekend van, och, ik moet nog wat doen voor school en dat verslag moet weer afgetikt worden.
1: Och, wat een ellende, zeg. NPO Luister, daar kun je overigens stemmen, dat is de app. Nou, ik moet zeggen, ik had gisteren natuurlijk weer een lesje. Was het een lesje? Nou, het was meer een bijeenkomst is het dan. Maar ik vind het toch wel leuk.
2: Oh, jou was het gisteren?
1: Ja, ik had weer een bijeenkomst van de anonieme alcoholisten.
2: Ik ben Mars van, ik heb een probleem.
1: Nee, dit was van de ADHD-groep. En dat was echt leuk. Dat is echt leuk. En ook leerzaam is het om te horen wat andere mensen hebben.
2: Maar waar ging het gisteren over? Want de vorige keer was er weer een mooi tekst en uitleg.
1: Jij kwam ter sprake, kwam jij.
2: Ik?
1: Ja, ik heb jou ter sprake gebracht. Ja, ja.
2: Wat dan?
1: Ja, het ging over planning en agenda.
2: Ja, ik ben jouw agenda en planning.
1: Nou, dat zei ik dus. En daar keken ze me aan. Ik zei, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt zo'n geluk. Want het schijnt dat ADHD-mensen of ADD-mensen, die hebben echt problemen met plannen. Nou, dat kun jij beamen, denk ik.
2: Ja.
1: Dat is heel erg bij mij. En dat is ook echt een... dat is ook een probleem, is dat. Maar ik ben echt godsgruwelijk dankbaar dat jij er bent, zeg maar. Maar dat is echt zo. Want ik zei tegen die mensen daar ook... Ja, ik zei, ik ben heel blij met mijn sidekick, producer. Mijn vriendin, mijn werkvriendin, zei ik. Ik zei, die zegt zelfs nog wel eens, niet alleen behalve werk... Goh, je moet vandaag ook naar de tandarts. Denk ik, oh ja, het is goed dat je het zegt. Ja. Zo ver gaat dat.
2: Bij mij als jouw secretaresse ben ik bijna.
1: Nou, dus ze lachte. Ze is niet mijn PA, hoor. Dat is echt niet waar. Maar ze helpt me nog wel eens herinneren aan dingen.
2: Ja,
1: daar ben ik je wel dankbaar voor. Want ik vergeet echt dingen. Ja.
2: Ja, jij vergeet echt alles.
1: Ja.
2: Echt, als ik nu over 5 minuten zeg van... over 10 minuten moet je dat zeggen. Dan
1: weet ik niet meer. Nee.
2: Ja.
1: Nee. Als het straks, laten we zeggen, een uur verder is in de show... dan zou ik niet meer weten wat we tussen 6 en 7 hebben gedraaid. Nee. Dat is toch, maar ja, dat is ook geweest, toch?
2: Ja, dat is waar.
1: Ik ben niet zo van te omkijken. Oké, dus tweestrijd hebben we vandaag met een liedje voor jou, Tinia. Van...
2: Ja, Moe van de Malibu van Andy van der Leek en John Zoet.
1: En Team Marcel gaat voor Django Waagter, maar toch blijf je me trouw. Stemmen nogmaals, NPO Luister. Breng je stem uit. Dat waarderen wij ten zeerste. Hier is mijn huis.

0: spreek ik die van jou.
1: Oeh, heb jij wel eens een hartje gebroken eigenlijk? Heb je er wel eens iemand teleurgesteld? Heb je wel eens,
2: Nee, het is meer andersom geweest heel vaak, helaas.
1: Oh, je hebt nooit eens een keer zelf gedacht van... Oké, nu ben ik al klaar mee. De hartelijke groeten van Tieners.
2: Ja, trouwens wel. Oh, ja, dat heb je wel, jawel, ja, wel een paar keer.
1: Een paar keer zelfs. Ja. Dat wordt steeds erger. Gaat de weerput nu open?
2: De weerput gaat open. Oh. Nee, valt mee.
1: Oké. We hebben twee liedjes in de twee-strijd. Want anders was het een drie-strijd geweest als het er drie waren geweest natuurlijk. En dat zijn

0: Dat is de handige app van de publieke omroep voor alle dingen die met muziek te maken hebben. En audio waar geluid uit komt, zeg maar. Dus radio, podcast en dergelijke. NPO luisteren. Vanochtend veel wind. Verder zon, stevige buien ook. Met kans op onweer. Het is echt een mengelmoesje. 18 tot 19 graden. En dat is hem. Inmiddels 8:02.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
2: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
1: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen.
0: Ja, en golfkarretjes. Dat hadden we ook gehoord. Verkeersinformatie van de ANWB. De A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Knoopend Waterberg en Hoenderloo. Daar heb je een kwartiertje extra rijden. Er zijn bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En de A50 Os naar Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel Noord. 24 minuten. Bergingswerkzaamheden. Rechterrijstrook dicht. En de N301 Almere naar Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk. Daar heb je een minuutje of 19 extra.
3: Hallo? Test? 1, 2... Is het alweer zo laat? Marcel?
0: Ja?
3: Tijd voor een piratenplaat.
0: Dat dacht ik.
4: NPO Sterren en L.
5: De nummer 1.
4: In Nederlandstalige muziek.
0: Ik ga mooi doen van Yves Segers.

0: Jones en Dans met jou. Wij spelen
1: Marcel in de Morgen. Tweestrijd.
0: De tweestrijd. En dat doen we vandaag met een liedje voor jou, Tinia. Wat heb je in de aanbieding?
2: Ja, ik heb vandaag een aanbieding. Moe van de Malibu van Andy van der Leek en...

0: ken je waarschijnlijk. Als je van Nederlandstalige muziek houdt, dan ken je deze plaat van Django Waagter. Maar toch blijf je me trouwen. Maar misschien ga je eens even voor wat nieuws. En wil jij, Tinia, nog een oproepje doen? Want ik heb begrepen dat deze muziek uit de hoek van Leiden komt.
1: Ja, misschien, dus alle Leidenaren verzamelen.
0: Oh, dat zeggen we. Leienaren.
1: Leienaren, oh ja. Leienaren verzamelen.
0: Ja, zeker.
1: Want je moet zeker verzamelen, want ik heb nog wel wat stemmetjes nodig, kan ik je vertellen.
0: Ah, dat is het. NPO-luister. NPO-luister, daar moet je zijn. Dat is de handige app van de publieke omroep. Waar SterrenNL in zit, check even dat kanaal van ons. En dan druk je op bericht en dan wijst het zich allemaal vanzelf. Ik lees ook dat er vandaag 9 september is het Teddybeerdag. Wie heeft dat dan weer verzonnen?
1: Ja, geen idee.
0: Het zal wel commercieel iets zijn.
1: Ik denk het. Teddybeerdag.
0: Teddybeer.
1: Ja, ons huis ligt nu helemaal vol met teddyberen.
0: Voor de hond.
1: Voor de hond.
0: Voor
1: Lulu.
0: Lulu.
1: Lulu.
0: Lulu. Ik vind Lulu zelf ook een teddybeer.
1: Ja, Lulu is echt letterlijk een levende teddybeer.
0: Nou, dat is echt zo.
1: Dat is ongelooflijk.
0: Als ik die video's van jou zie, dan denk ik, dat is bijzonder. Want je schrikt ook van. Je denkt, dat is een teddybeer en dan zit er ineens leven in.
1: Ja, dat is bizar, hè?
0: Dat is net als met Ted.
1: Ja.
0: Die film, Ted.
1: Ja, en ze is net zo terroristisch als Ted. Want echt, deze hond is zo vreselijk. Echt. Niet normaal. Het is nu al aan het puberen. Maar goed, ja, dat hoort erbij. Oh, en van het weekend. Oh, wij hebben thuis een zwembad.
0: Ja.
1: En ingegraven en hebben een dek op liggen.
0: Ja.
1: En dan kun je in principe, kinderen kunnen daar in principe overheen lopen. Niet lopen, maar als ze daar op komen per ongeluk, dan zak je niet door het water.
0: Oh, gelukkig, ja.
1: Nou, dat is met Lulu gelukkig ook niet zo, want Lulu die ging er ook even overheen.
0: Oh.
1: En wij met z'n drie, ik, mijn vader en mijn moeder, onder het zwembad staan. En die hond allemaal op en neer rennen over dat dek.
0: Die vond
1: dat
0: mooi
1: natuurlijk.
0: En
1: we kregen haar niet te pakken.
0: Lulu, de terrorist.
1: Ja, echt. Het is echt een kleine terrorist.
0: Maar had jij, want iedereen heeft wel een teddybeer, of nog steeds, of gehad. Had hij ook een naam, die voor jou?
1: Brammetje.
0: Brammetje?
1: Ja.
0: En wat was Brammetje dan?
1: Ja, het was ook een soort hondje.
0: Ook een hondje?
1: Ja, Brammetje een hondje. Ik heb hem nog steeds. En hij is echt, ja, ik denk wel tot mijn 16e is hij ook mee op vakantie gegaan. Want dat dacht ik altijd van, nou, als de Brammetje niet meegaat, dan gaat er iets fout op vakantie.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment ben ik daar toch wel van af gaan staan. En toen is er ook gelukkig nooit niks fout gebeurd.
0: Nee.
1: Maar ja, Brammetje was dat. Dat was echt mijn knuffeltje.
0: Ligt het nog ergens in de buurt van je bed? Want
1: hij ligt in mijn nachtkastje.
0: In je nachtkastje. Want het is, ik heb van horen en zeggen, ik doe het zelf overigens niet al jaren niet meer. Maar dat heel veel volwassenen nog wel met een teddybeer slapen.
1: Ik heb een vriendin en die heeft letterlijk haar knuffeltje nog. Baby's hebben meestal zo'n tutje.
0: Een tutje, ja.
1: En dan, of in ieder geval peuters. En dan met zo'n lange, dunne...
0: doekje.
1: Ja, een soort doekje. En dan zit meestal ook een hoofdje bij van een diertje of zo.
0: Klopt, ja.
1: Nou, die heeft zij dus nog steeds.
0: Dan slaapt ze mee.
1: Die is helemaal kapot.
0: Zo.
1: Maar daar slaapt ze nog steeds
0: dan
1: mee.
0: Dan zit er een bepaalde geur aan waarschijnlijk of zo.
1: Ja, ik weet het niet, maar dat is nog steeds haar,
0: Ik ben benieuwd wie het durft te zeggen. Wie durft het aan om kenbaar te maken dat je nog met een teddybeer slaapt, of in ieder geval met een knuffel. En wil je daar ook bij vermelden hoe oud je bent? Kijk, ik vind dat niet erg hoor, maar ik ken het persoonlijk niet. Ik heb er nog eentje en dat was mijn allereerste teddybeer. Dat was niet een teddybeer, dat was een konijn en die heb ik Soef genoemd.
1: Aha.
0: Later, Soef het konijn. Soef de haas was het eigenlijk. En die heb ik gekregen toen ik 1 was, dus die is nu 44. Dat konijn. En die is nog steeds. Die zit ergens in mijn huis. Ligt die. Ik heb geen idee waar die ligt, maar die ligt ergens.
1: Nou, ik heb Brammetje wel echt bij mijn bed vlakbij liggen. Dat wel. Ik kan het niet over mijn hart krijgen dat hij niet in de buurt is. Maar ja, ik heb hem niet op mijn bed liggen.
0: Nee. Oké. Okay. Maar heb je een teddybeer? Hoe heet die en hoe heet ben je zelf?
1: Hoe heet ben je zelf?
0: Hoe oud ben je? Hoe heet ben je? 37 graden. Goedemorgen. Geef het maar even door in de NPO. Luister. Hallo, ik ben Marcel. Hoe heet ben jij? Wel een goeie, inderdaad.
1: Ja, die kun je er misschien voortaan als openingszin gebruiken.
0: Even kijken. Eddie zegt teddybeerdag. Ja, eenjarig zijn. Hè? Want Eddie zegt tussen haakjes. Eddiebeerdag is het. Eddie is jarig vandaag. Op teddybeerdag. Dat is wel grappig.
1: Nou, dat is wel...
0: Heel toevallig, ja.
1: Dat is wel heel toevallig.
0: Ja, ik ben, hier. Diana zegt, hoi, ik ben 53 en ik heb een knuffel bij me in de vrachtwagen.
1: Wat gezellig.
0: Het is een good luck knuffel, is dat waarschijnlijk.
1: Ja, waarschijnlijk. Oh, dat is wel gezellig. Dat ben je niet alleen?
0: Nee, nee, zeker niet. Nou, ik ben benieuwd of er mensen over de schutting een appie willen gooien met dat hij of zij nog met een teddybeer slaapt. Met een knuffel. Ik ben heel benieuwd. We gaan even een liedje draaien, Tinia. Want het is vandaag ook een heugelijke dag bij jou thuis.
1: Ja, in Huizen van Wijk. Want papa van Wijk is jarig vandaag.
0: Vaders. Henk.
1: Henk.
0: Hoe oud is Henk geworden?
1: Ja,
0: Denk je? Wat denk je?
1: Ja, ik weet het niet. Volgens mij 64. Maar dat weet ik, ik weet het niet.
0: Je vraagt
1: hij
0: mij,
1: is geboren 19, dat weet ik dan wel, 62.
0: 62, ja, dan is hij 64.
1: Oh, dan heb ik het een keer goed.
0: Ja. Henk, gefeliciteerd Henk en mooie dag gewenst, ook namens hier.
1: Ja.
0: Ga je nog wat leuks geven op...
1: Nou, ik zat te denken... misschien luistert hij trouwens.
0: Ja, moet je niet...
1: ik zeg wel niks.
0: Niks aan, maar heb je wel wat bedacht?
1: Ja, ik heb al wel wat bedacht.
0: Ah, oké, mooi. Nou, ik ga even een liedje draaien, want ik weet dat hij... is hij fan of liefhebber?
1: Liefhebber.
0: Liefhebber, oké. Okay. Liefhebber van de muziek van Frans Bauer. Henk, een mooie dag gewenst. Ik stuur Tini aan 10 uur gelijk naar huis. Kas aan het gebak.
1: Oh, lekker. We hebben appeltaart thuis.
0: Oh. Ik zie niks.

0: Stel in de morgen.
1: Tweestrijd.
2: En die strijd is nog niet gestreden. We hebben nog een paar minuten om je stem te ontvangen voor deze.
3: Ik ben nog lang niet moe.
2: Van de Malibu.
3: Van de Malibu.
2: Voor Team Tinia deze.
3: Eentje met ijs lijkt me wel nice. Doe de massa.
2: Of ga je vanochtend voor Team Marcel?
4: Maar toch blijf jij me trouw.
2: Dan wordt het Django.
4: Je zei me steeds, er is een
2: Django Wagner en maar toch blijf je me trouw. We hadden nog even over de knuffels, over de teddyberen, want het is vandaag nationale of internationale teddybeerdag, daar wil ik vanaf zijn. Daar wordt veel op gereageerd, want de vraag was eigenlijk van, ja, slaap je nog wel met een teddytje? Want het schijnt dat heel veel volwassenen, die doen dat ook nog. En hier is, hey Marcel, 10 jaar, ik ben Melvin, ik ben 30 jaar en ik heb nog een teddybeer die 28 jaar is. Maar slaap je er ook nog mee? Jari zegt, ik ben Jari, 16 jaar oud en slaap met een hond. Een levende of een knuffel?
5: Ik denk dat het een knuffel is.
2: Knuffelhond.
5: Ja.
2: Even kijken. Anna zegt, ik heb mijn geboorteknuffels nog. Die liggen altijd bij mij in bed. En een knuffeltje van mijn overleden zoon, daar slaap ik mee. Ach, jeetje Anna. Wat heftig. Kippenvel. Koen die zegt, ik slaap graag met een knuffel. Het liefst als ze 23 jaar is en hoogblond.
5: Goed, Koen.
2: Brigitte is 46 en ik heb inderdaad nog een knuffel bij me in bed liggen. Dat zie je wel, het zijn heel veel volwassenen die dat gewoon nog doen.
5: Ja, en Vernon zegt, ik ben 23 en mijn babyknuffel slaap ik nog altijd steeds mee. Het voelt gewoon vertrouwd.
2: Ja, en heel veel die hebben een knuffel in de wagen, zoals Aaron, die heeft er een knuffel.
5: Takel.
2: Takel, rijdt altijd mee. En gekke Henkie heeft er ook eentje. Deze beer daar, kijken. Gaat dat ermee, denk ik, dat hij bedoelt. En mijn vrouwtje slaapt nog steeds met de knuffels, is 25, zegt Henkie ook nog. Geer is erbij, Sandy met teddybeer. Dat is wel het toepasselijk nummertje om te draaien. Dat zou nog wel even kunnen vandaag. En Mika zegt, ik ben 24 en ik heb nog eentje in de vrachtwagen. Ja.
5: Suzanne zegt, ik ben 32 en ik slaap nog steeds met mijn geboortebeertje.
2: Oh ja? 32. Dat, hoe kan dat nou dat heel veel mensen dat nog doen dan?
5: Ja, op een gegeven moment vertrouwd.
2: Ja, maar is, heb je dan, er komt een moment, dan heb jij zoals jij ook, 10 jaar, dan komt er een vriend in je leven.
5: Oh nee, maar dat kan ik niet. Wij zijn echt al, we knuffelen leuk, maar 5 minuten en dan ver uit elkaar. Ja, ik moet helemaal. En
2: dan, oh, dat had ik het niet. Dat wil ik niet eens. Maar goed dat ik dat ook even weet. Okay.
5: Oh nee, maar ik dacht dat je daarop wilde. Nee, dus ik zou wel begrijpen als je alleen ligt of niet met iemand, dat je dan denkt van, oh, ik pak een knuffeltje erbij.
2: Nee, maar
5: erbij.
2: De schaamte, zeg maar, als in van, jij hebt een knuffel en hij, dat weet je niet, want hij is nieuw in je leven. En dan ga je de eerste keer, dan kom je, nou, dan ga je met elkaar, zeg maar, richting de skybox. En dan, dan is dat moment daar, nou, dan heb je het even leuk bij elkaar. En dan komt toch, de knuffel komt om de hoek. Zou je dat laten zien of zou je dan de knuffel onder het kussen houden?
5: Ja, ik heb hem in mijn nachtkastje liggen, dus ja. Hij heeft dat
2: weet hij ervan?
5: Nee, dat deed hij helemaal niet trouwens.
2: Oh, god.
5: Maar hij heeft volgens mij ook geen knuffel.
2: Oh, dat zou ik net vragen. Misschien heeft hij er ook wel eentje.
5: Ja, dat ga ik eens even kijken. Ik weet wel dat hij heeft ooit een keer zijn elleboog gebroken.
2: Ja, ja,
5: en toen had
2: ja,
5: zijn moeder voor hem zo'n voetkussen gekocht. Zo'n langwerpige, weet je wel. Wat mensen als vrouwen zwanger zijn, die hebben dat in bed.
2: Ja.
5: En daar slaapt hij nu ook nog steeds mee, want dat vindt hij heel fijn liggen. Dus dat is een beetje zijn knuffel, zeg maar.
2: Hij zit nu te luisteren. Met het schaamrood op de kaken. Ze vertelt weer te veel.
5: Dat maakt niet uit.
2: Nee, nee.
5: Er zijn heel veel mannen die daarmee. Er zijn eigenlijk als vrouwen dat aanschaffen als ze zwanger zijn, dan slapen juist
2: slapen de mannen ermee.
5: Slapen de mannen er meer mee dan de vrouwen.
2: Oh, nou, ik ga mij een wereld open hier. Nou, iedereen, heel veel plezier met de knuffel. We komen zo meteen nog even terug op de tweestrijd, want die is bijna gestreden.
0: Hey, vrienden van

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte, veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
3: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
2: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
4: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
2: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien.
5: Oh.
2: Dit was het NOS-journaal.
5: Dat is mooi te horen. Dankjewel, Dorald Vakman. Ja, ik zeg altijd, je moet je dag niet laten bederven door het weer of iets dergelijks. Want wat er meestal gezegd wordt is...
6: Een dag zonder zorgen is Marcel in de morgen.
5: Precies. Nou, en dat heb je lekker aanstaan vanochtend hier op Sterren NL Radio. Met nu de verkeersinformatie van de ANWB. Een paar files in het land. De A27 Almere-Gorkum. Voor knooppunt Rijnsweerd kwartiertje extra rijden. Dan de A44 Den Haag richting Amsterdam. Voor de afrit Noordwijkerhout. Een minuutje of 19 door bergingswerkzaamheden. Ook op de A50. Daar wordt bergingswerkzaamheden. A50 Os-Eindhoven. Voor Veghel-Noord 23 minuten. En de N301. Dat is Almere naar Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 in Nijkerk. Daar heb je een klein half uur.
1: Marcel de Vries.
5: Ja, met de ochtendshow met Tinia tot 10 uur vanochtend. Zometeen Monique Smit, niet naar huis. Nog langer niet. Maar eerst Jannes en blijf jij vanavond bij mij. Ja, het is toch bokavond, hè? De nummer.

0: Thuis hoorde ik net.
1: Daar heb ik echt zin in. Ja,
0: is het vers gebakken?
1: Ja, mijn moeder is gisteravond al de appels klaar wezen maken. Wezen schillen in die stukjes. Ja.
0: Kaneeltje er doorheen.
1: Ja, ja, en dat heeft even lekker nu staan intrekken in de pan. Dus ja, het staat als goed is zometeen in de oven.
0: Vaders van Wijk is jarig.
1: Ja, papa van Wijk.
0: Papa van Wijk. Ja. Nou, dat is wel een heerlijke dag voor hem.
1: Ja,
0: of is hij niet zo van een verjaardag? Als hij zoals mij is, dan heeft hij er eigenlijk een bloedhekel aan.
1: Nee, dat niet per se. Ja, ze zouden het eigenlijk afgelopen weekend vieren, maar dat hebben ze even niet door laten gaan natuurlijk vanwege oma die overleden was vorige week.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat halen ze in november even een keer met de verjaardag weer van mijn moeders.
0: Oké, dan wordt er uitgebreid gevierd.
1: Ja, dan wordt het uitgebreid gevierd.
0: Want vandaag dus een gebakkie. Ja. Nou, lekker. Geniet ervan. Als er wat overblijft, zou ik zeggen, neem me morgen mee. Maar ik ben er morgen niet, dus... Ja, ben er wel, maar niet hier.
1: Ja, dit is nou jammer. Want dit had ik oprecht bedacht van... nou, dan neem ik morgen een stukje mee, maar je bent er inderdaad helemaal
0: maar dan neem je toch mee en dan eet je zelf op.
1: Ja, dat kan ook.
0: Dat doe je dat, ja. De politie is ruim 3 maanden voor de jaarwisseling al volop bezig met de jacht op illegaal vuurwerk. Sinds het vuurwerkverbod op 1 augustus zijn verschillende grote partijen onderschept. De politie wil vooral voorkomen dat zwaar vuurwerk tijdens Oud en Nieuw tegen hulpverleners wordt gebruikt. En verwacht de komende maanden nog veel meer in beslag te gaan nemen. Ja. Ja, ik heb sowieso nooit wat met vuurwerk gehad. Behalve dan kijken, nooit met kopen. Ik heb wel eens illegaal vuurwerk. Sinds het vuurwerkverbod op 1 augustus zijn verschillende grote partijen onderschept. De politie wil vooral voorkomen dat zwaar vuurwerk tijdens Oud en Nieuw tegen hulpverleners wordt gebruikt. En verwacht de komende maanden nog veel meer in beslag te gaan nemen. Ja. Ja, ik heb sowieso nooit wat met vuurwerk gehad. Behalve dan kijken, nooit met kopen. Ik heb wel eens gekocht omdat je...

0: 1570. Zo, omgerekend zijn dat gemiddeld zo'n 30 moties per vergaderdag. Ruim 2 keer zoveel als bijna 20 jaar geleden. Daardoor is de Kamer ook steeds meer tijd kwijt aan het stemmen voor al die voorstellen. Het openbaar vervoer ligt vandaag in vrijwel heel Nederland plat door een landelijke staking. Treinen, bussen, trams en metro's die rijden nauwelijks, omdat de medewerkers protesteren tegen bezuinigingen op onder meer de WW en de VIA. Opvallend genoeg zorgt dat vanochtend nog niet voor heel veel extra files. Volgens de ANWB verloopt de ochtendspits tot nu toe redelijk normaal. Ja, en de vraag is natuurlijk ook van ja, gaan mensen dan thuis blijven? Of,
1: ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd of er ons luisteraars zijn die nu iets anders hebben moeten regelen vandaag. Zijn er luisteraars die andere vervoer bijvoorbeeld hebben moeten regelen, die altijd met de trein gaan?
0: Oh, dit is gewoon, ik hoor hier gewoon een verkapte vraag van Tinia zit hier gewoon in.
1: Ja, eigenlijk wel.

0: Ja, het is misschien een beetje een selectieve vraag, maar hoe heb jij je reis geregeld vandaag als je afhankelijk was van het OV?
1: Ja.
0: Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe heb je het opgelost? Ben je thuis gebleven? Heb je ook een deelauto aangenomen?
1: Rijden met de buurman mee?
0: Met de buurman?
1: Ja.
0: Ja. Ja, noem maar op. Ja. Ik ben wel benieuwd wat iedereen...
1: Je kan een ATV'tje nemen, maar je hebt ook niks van dat weer, weet je wel. Dat had afgelopen maandag gemoeten.
0: Maandag,
1: ja.
0: Al je goede ATV'tje gehad, ja.
1: Nou, ben je afhankelijk van het openbaar vervoer? Laat weten, wat heb je geregeld vanochtend? Of rijden er toevallig wel her en der nog wat bussen?
0: Dat kan ook, ja.
1: Dat zou ook, of taxis, of hoe ben je van A naar B gekomen? Laat het weten. Ik heb nog een liedje, en ik denk dat jij dat niet kent, Tinia. Het is niet een heel bekend liedje, wat ik even ga draaien. Van Chris de Roo.
0: Chris de Roo. Zeg me even zo eens.
1: Dat dacht ik al, dus ga ik even draaien. Ik denk dat jij dat ergens wel leuk vindt.
0: Oké.
1: En ik hoop onze lieve luisteraars ook. Maar daar komen we zo achter.

0: negende. Vanochtend veel wind. We krijgen ook wat zon. Maar ook weer stevige buien met kans op onweer. Getsie, Danny. Nou, als dit de herfst al is, dan wordt het te lang, hè? 18 tot 19 graden. Maar volgens mij wordt het de komende dagen wordt het wel wat beter, hoor. Inderdaad. Dus het is nog niet helemaal herfst. Oeh, je kijkt.
1: Enge muziek.
0: Nee, dit is geen enge muziek. Dit is mooi. Ergens hier op de wereld heet het.
1: Oké.
0: Chris de Roo.

0: Anne, Busy en Anne op SterrenNL. Ochtendshow Marcel in de Morgen. Goedemorgen op deze, ja, toch wel een bijzondere dag, deze woensdag. Die de verjaardag is van de papa van Tinia. Ook nog. En de dag dat het openbaar vervoer lam ligt. Want dat staakt. Ligt op zich. Maar ik zie dus een app binnenkomen op jouw vraag, Tinia. Want de vraag van jou is...
1: Ja, ben je vandaag afhankelijk van het vervoer? En wat heb je dan als vervangend vervoer geregeld?
0: Ja, want dit is wel een Twan die zegt namelijk... Ja, mijn moeder die moest vandaag mijn broertje naar school brengen in Den Bosch. Anders had hij met de bus kunnen gaan. Dat heb je natuurlijk ook. Ineens dacht ik van, oh ja, flashback naar vroeger, mbo-tijd. Toen moest ik ook met de bus.
1: Ja.
0: Dan had ik ook een vrije dag gehad. Of een van mijn auto's had me moeten brengen. Maar ik denk niet dat dat was gebeurd. Dan hadden ze gezegd, blijf maar thuis voor vandaag. Denk ik. Ja, maar jij zei het ook al van, je was afhankelijk van de trein. Ging jij normaal naar school?
1: Ja, dan had ik meestal wel een dagje vrij, ja.
0: Ja, precies.
1: Ja, dus ja, dan kon je wel met de auto naar school, maar ja, dat zei ik dan niet. En dan zei ik op school dat ik geen auto had.
0: Ja. Maar dus er hangt heel veel van af,
1: ja, zeker. We hadden vanochtend volgens mij ook een taxichauffeur in onze app. Ja. Vanochtend vroeg al, die echt al extra vroeg moest beginnen vandaag.
0: Ja.
1: Omdat ze het zo druk had, omdat mensen nu meer met de taxi gingen vandaag.
0: De illegale taxis, die heb je ook, hè? Ja, die bestaat ook. Zaterdagavond heb je nog wel eens.
1: Ja, die bestaat zeker op zaterdagavond. Ja, die aan stappen voor een tientje word je thuisgebracht.
0: De illegale taxis. Heb je contant?
1: Ja.
0: Binnen kan niet. Mooi is dat. Nou ja, laat maar even weten in de app. Eens even kijken. Henkie die vraagt zich nog af hoe die plaat van Damien van Os gaat vrijdag. Want die is nogal een groot fan, zoals we weten, Henkie. Die stuurt vaker een verzoekje in dat hij Damien van Os wil horen. En die heeft inderdaad vrijdag komt hij met een nieuwe plaat. En er komen vrijdag meer leuke nieuwe liedjes uit, zag ik.
1: Ja, er komen vrijdag echt bangers uit. En ik zeg ook bangers, want komen echt die van Damien van Os vind ik ook echt een banger.
0: Ja, maar je zegt het te vaak. Het wordt niet meer geloofwaardig als je dit zo vaak zegt. Bangers. Het zijn allemaal bangers.
1: Nee. Ik vond die net heb gedraaid, vond ik nou nog niet echt een banger.
0: Nou, wat is dit nou?
1: Nee, ja, sorry, ik ben eerlijk en oprecht, hè, dat weet je.
0: Echt? Nou ja, oké.
1: Ja, ik moet het misschien even vaker horen. Maar het is toch niet dat ik het gevoel krijg, dit is een banger.
0: Het is ook niet een nieuw liedje of zo.
1: Nee, maar dan nog, de oude liedjes kunnen ook bangers zijn.
0: Hé, wat ben je chagrijnig vandaag.
1: Nee, ik ben helemaal niet chagrijnig.
0: Wat is dit nou weer? Er hangt hier ineens een nare sfeer in de studio. Er hing al een nare geur, hangt hier in de studio. En nu ook een nare sfeer.
1: Je doet wel dat ik nou stink.
0: Nee, maar die nare geur hangt hier in dit...
1: Oh ja, we zitten hier in de konijnenhok hier.
0: Ja, we zitten op -1. En ik denk dat het een beetje vocht zal het zijn, denk ik. Vochtprobleem.
1: Ik heb geen idee. Het lijkt ook een beetje naar de kringloop of zo hier.
0: Ja, dat klopt, ja. Dat is het.
1: Een beetje kringloopvibes of hier.
0: Ja, oh ja. Maar dat vind ik niet zo erg. Ik vind overigens kringloop vind ik echt wel vind ik lekker sneuken.
1: Oh nee, dat vind ik zo vies.
0: Oh ja? Yeah?
1: Ja, ik heb vies ruiken.
0: Okay.
1: Nee, maar goed, ja, vrijdag. Ik heb vrijdag 2 bangers.
0: Okay.
1: Ja, nou, waar ik in geloof.
0: Oké. Zal ik nog even een banger draaien? Want ik denk dat heel veel mensen wel wat vitamintjes kunnen gebruiken onderweg. Misschien sta je ergens in de file, want er zijn er wat in Nederland. Misschien heb je andere problemen. Opstartproblemen kan natuurlijk ook nog. Of hang je ook in bad vibes? Zit je ook ergens in een ruimte waar een slechte vibe hangt?
1: Dan hangt hier echt alles behalve een slechte vibe.
0: Ja, dat is ook zo. Oké, ik zit te overdrijven. Maar zal ik de hakkenmix even doen?
1: Oh ja, dat is leuk.
0: Daar heb ik zelf namelijk heel veel behoefte aan. En ik hoop dat ik heel veel mensen ook een plezier mee doe. Laat maar weten.
2: Let's go.

0: hangen blijven. En we hadden daarvoor de hakkenmix. Die was keihard, was hier. Was lekker, hè? Was hier,
1: die was fijn.
0: Die valt altijd lekker, in principe. Ja.
1: Vooral op woensdag.
0: Vooral op woensdag, dan zo'n break the week momentje. Ja. Zometeen dan gaan we even bellen met Emma. En Emma die weet alles over koopjes, over besparen. En over alles met geld, in principe. Met euro's.
1: Ja.
0: En waar gaan we het met haar over hebben eigenlijk?
1: Nou, we gaan het vooral hebben over TikTok Shop. Want dat is nogal in het nieuws de afgelopen dagen.
0: Ja, ja, ja.
1: Deze dagen vooral. Ja. Dus dan gaan we even wat.
0: Ja, en het is time of the season, want de adventkalenders zijn er weer. Dat is natuurlijk ook weer. En daar heeft ze ook verstand van. Dus daar wil ik met haar ook even over praten.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik heb nog wel vragen voor haar.
1: Gaat het over een bepaalde adventkalender?
0: Bijzondere, pikante 18-plus adventkalenders. Ja, daar wil ik alles over weten.
2: Hij voorspelt altijd het weer en de zon schijnt elke keer al wat lekker.
0: Ik denk dat Jan dat ook wel wil weten.
2: Als hij regen heeft voorspeld, blijft hij even goed mijn held baal als een stekker.
0: Dat zometeen. Eerst het weerbericht.

0: schijnt de zon misschien vandaag.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend schijnt de zon in het oosten. In de noordelijke helft van het land hebben we te maken met stevige buien. De wind is vrij krachtig, komt uit het zuidwesten. Temperatuur vandaag 18 tot 20 graden. En hier onze spreuk.
2: Ja.
1: Worden de bladeren geel en krom?
2: Ja.
1: Kijk dan naar uw kachelom.
2: Ja, cv'tje. Of de houtkachel, dat kan natuurlijk ook nog. We gaan naar het nieuws, het is 8:30 geweest.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte, veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
4: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op een goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
3: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is.
2: Right, Dorald, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A9 Alkmaar richting Amstelveen voor Rotterpolleplein 51 minuten door een ongeluk. Dan de A18 van Zevenaar naar Varsseveld. Dat is voor Doetinchem, kwartiertje door een ongeluk. Daar is de rechterrijstrook dicht. En de A32 van Leeuwarden naar Meppel tussen Heerenveen en Wolvenga. Daar is een ongeluk gebeurd. Een minuutje of 16 extra rijden. En ook op de A50 diezelfde minuten, 16 minuten van Os naar Eindhoven voor Veghel Noord. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Daar is de rechterrijstrook dicht.
0: NPO Sterren.

0: blijven nog eventjes, vind je niet, Tinia? We hebben straks nog een leuke schaftlijst. Dat hebben we straks aan 9 uur. We hebben nog een oude platenkoffer. En we gaan nog even bellen met iemand straks.
1: Ja.
0: Wie kunnen we dat melden? Of is dat nog, houden we het nog onder de pet?
1: Dat houden we nog even onder de pet.
0: Oh, dat houden we nog onder de pet. Oh, jeetje. Spannend ook nog. We gaan nu ook even bellen, want we gaan het hebben over TikTok. Want even gedachteloos over TikTok scrollen kan tegenwoordig zomaar eindigen met een pakketje aan de deur. Sinds deze zomer kun je namelijk rechtstreeks vanuit TikTok een product kopen. Je ziet iets leuks, een paar klikken en hup, het is klaar. Hartstikke makkelijk, misschien wel te makkelijk, want er komen steeds meer verhalen over impulsaankopen en producten die behoorlijk tegenvallen ook. Nou, hoe voorkom je dat TikTok je portemonnee leegtrekt? Dat vragen we aan geldinfluencer. En we kunnen inmiddels wel zeggen vriendin van de show. Dat is Emma Groot van Emma's Euro's. Emma, goedemorgen.
2: Goedemorgen, vrienden.
0: Hoe is het?
2: Lang geleden.
0: Ja, hoe is het? Even eventjes wel en mee. Even weten hoe het met je is.
2: Ja, geweldig. Gaat super.
0: Oh, mooi.
2: Ja hoor. Zeker, met mij altijd.
0: Ja, nee, jij hebt een goede portemonnee, dat weten we. Want jij hebt daar goed beheer op, zeg maar.
2: Ja, ja, ja, ik moet wel zeggen, de laatste tijd, de zomer was niet mijn beste vriend. Maar we komen er wel weer bovenop, hoor.
0: Oh, wat heeft de zomer zoveel impact gehad?
2: Ja, de zomer had redelijk wat impact, inderdaad. Ja.
0: Oh, wat was de grootste aankoop dan?
2: Nee, dat is niet echt één grote aankoop geweest, denk ik. Veel. Maar ja, veel, inderdaad. Veel, ja. Ja, okay. Kan gebeuren.
0: En was het toevallig van TikTok, of dat niet?
2: Nou, zit er zeker ook bij. Ja hoor.
0: Ja, kun je ons uitleggen, tenminste de mensen die er geen verstand van hebben, die denken, ja, wat is dat dan, TikTok shop? We kennen TikTok, daar kun je video's kijken, maar hoe werkt dat precies?
2: Ja, eigenlijk is het heel simpel samengevat, is het gewoon als jij op TikTok aan het scrollen bent tussen jouw video's en je ziet, zeg maar, iemand een product promoten, dan kan diegene dat dus koppelen aan die video en dan kun jij dus met één klik, zeg maar, op dat plaatje klikken en dan kun jij dat product wat zij laten zien in die video aanschaffen.
0: Ja. Dus bijvoorbeeld, jij bent dan een influencer, dus ik zie jou in een filmpje. En dan heb jij dus, hoe kom jij dan aan het product dan?
2: Nou, nu hebben ze, zeg maar, omdat het de release dit jaar was, dus 15 juni was de release, hebben ze een soort systeem opgezet met samples. Dus dan kon je echt uit een lijst kiezen, ik wil dit product hebben. En dan krijg je dat toegestuurd en dan moest je daar een videootje over maken.
0: Ja.
2: Maar dat is ook een beetje natuurlijk de start geweest. En ik denk dat op een gegeven moment wel gewoon gaat uitrollen naar dat je echt een product hebt wat je zelf gewoon gebruikt en die ga je promoten.
0: Ja.
2: Maar zo is het in het begin, zeg maar, gegaan. Dat je een productje kreeg en daar moest je dan een video over maken.
0: Oké, maar het is dus, want we horen het ook in het nieuws, is heel verleidelijk. Het is, je hebt het zo geregeld, echt met een paar klikken. Ja. Normaal gesproken dan zit er nog wel wat tussen, een paar luikjes, zeg maar, waar je doorheen moet. Maar dit dus niet.
2: Nou, op zich zitten er ook nog luikjes tussen, hoor. Maar het scheelt, zeg maar, gewoon één stap. Dus normaal zie je gewoon een video, zie je een product. Dan moet je zelf gaan uitzoeken, oké, wat een leuk product. Waar kan ik het gaan vinden?
0: Ja.
2: En dat hebben ze, zeg maar, weggehaald. Dus je kan nu wel meteen gewoon dat product in die video kopen.
0: Ja.
2: Maar voor de rest is het toch wel gewoon dezelfde webshop-ervaring. Dus je moet wel gewoon goed klikken, je moet maat kiezen, je moet nog een paar dingen antwoorden, verzendkosten, wat dan ook.
0: Ja.
2: En natuurlijk doen ze hun best om het zo makkelijk mogelijk te maken, zodat jij inderdaad wel die impuls aankopen gaat doen. Maar je moet er dat wel zelf nog alles afronden.
0: Ja,
2: het is een beetje hetzelfde als een webshop, maar dan iets makkelijker gemaakt, inderdaad.
0: Het is niet zo dat je klik en het is betaald, maar je ziet nog wel betalen, zie je nog wel, en dan zie je wel het bedrag.
2: Ja, ja.
0: Oké, want dat weerhoudt mij nog wel eens om op echt betalen te drukken. Denk, heb ik het echt nodig?
2: Dat snap ik.
0: Maar we horen dan ook dat er ook nog wel eens wat producten te koop zijn die niet van de kwaliteit zijn waarvan je het van verwacht.
2: Ja, dat vind ik ook jammer, hoor. Dat merk ik ook zeker. Ik denk ook inderdaad dat het een beetje mee te maken heeft wat ik net zei. Dat het gewoon nog een beetje te nieuw is en dat er nu nog zoveel aanbod is. En dat ook, zeg maar, de creators die het delen een beetje aan het testen zijn van, nou, hoe kan ik zoveel mogelijk producten binnenhalen, zeg maar, en daarover delen. Waardoor je ook inderdaad een beetje krijgt dat er alles dus maar gedeeld wordt.
0: Ja.
2: Terwijl ik heb er wel vertrouwen in dat het op een gegeven moment gewoon wat meer echt gaat worden. Dat mensen dat gewoon gaan delen wat ze altijd al deden, maar daar dus een TikTok-shop link achter hangen. Dus ik denk ook dat er een beetje mee te maken heeft. Maar inderdaad, dat zie ik ook gebeuren, zeker.
0: Maar die creators die gaan dat dus aanprijzen, die producten. Die gaan dan voor een mooi videootje. En die krijgen dan dus geld van een commissie.
2: Ja, commissie inderdaad. Ze krijgen niet per se betaald. Tenzij er andere afspraken over gemaakt zijn, maar het is vaak gewoon commissie. Ja,
0: ja, ja, ja. Dus een x-percentage van het bedrag.
2: Ja, klopt.
0: Oké. Maar hoe zit dat dan met belasting en zo?
2: Ja, die moet ook gewoon betalen, uiteraard.
0: Ja.
2: Ja,
0: dat gaat allemaal door.
2: Dat is
0: Dus het lijkt
2: Dat heel veel dat niet weten, inderdaad. Maar je moet natuurlijk wel gewoon je belasting betalen. Dat is natuurlijk altijd zo.
0: Nee, maar dat lijkt heel verleidelijk. Dus dan denk je van, als ik dat ga verkopen, dan misschien word ik nog slapendrijk ook.
2: Ja, nou, wie weet, word je ook slapendrijk, maar je moet wel een stukje inleveren.
0: Dat is waar, dat is waar. Maar doe jij het zelf ook?
2: Zeker. Maar wat ik zei, ik ben er iets minder actief in geworden. Ik ben ook in het begin heel erg meegegaan. Het werd ook heel erg opgehyped. Van, ja. Laten we het al ervoor gaan. Dat gebeurde toen ook heel veel. En daarom is ook een beetje die aversie gekomen. Dat iedereen nu ook qua consument zegt van... We proberen TikTok Shop een beetje weg te halen. Want iedereen begon maar TikTok Shop te delen.
1: Ja. En dat was dan een beetje ongeloofwaardig, denk ik dan.
2: Ja, ook inderdaad. Want het was ook gewoon... Iedereen kreeg maar altijd opgestuurd en dan moest je maar video's van maken. Dus het was op een gegeven moment ook gewoon echt een soort bult van video's... met allemaal dingen die gewoon echt heel veel waren.
0: Ja, dat.
2: Maar ja, als ik voor mezelf spreek... heb ik altijd gewoon gedeeld waar ik zelf achter sta.
0: Ja.
2: Maar goed, het moet de consument maar net weten natuurlijk... als je zoveel video's ziet. Moet je net denken, ja, is het echt waar wat zij zegt? Ik snap hem wel.
0: Ja, ja dat. En denk jij dat jongeren daar meer te beïnvloeden zijn... zeg maar, dan wat oudere mensen?
2: Ja, maar ik denk ook dat oudere mensen het ook heel goed kunnen, hoor. Tenminste, wat ouder. Maar ik denk dat iedereen daar gewoon heel goed beïnvloed over kan worden. Zeker.
0: Okay.
2: Ja.
0: Nou, we houden dit wel even in de gaten, want het is nu volop Talk of the Town natuurlijk. Maar ik wil nog even wat andere dingen van jou weten, want ik volg jou natuurlijk ook op je socials.
2: Wat gezellig.
0: Ja, zeker. Ik zie er van alles. Ik zag onder andere dat jij een boodschappenkratje had gemaakt voor je ex.
2: Ja, klopt.
1: Oh, dat vond ik echt leuk om te zien.
2: Ik vond het ook heel leuk om te doen, triest genoeg. Ja.
1: Ja, dat is echt gewoon op een leuke manier uit elkaar gaan, denk ik.
2: Ja, zeker. En ik heb ook echt net zo'n mega voorraadkast. Dat is natuurlijk ook gewoon recht.
1: Mega,
2: ik had zoiets wat leuk om even een soort van boodschappen te doen in mijn eigen huis. Een soort boodschappenkratje te maken.
0: Oh. Ja. Maar dat is allemaal goed gegaan. Het is, ja, uit elkaar gaan is natuurlijk nooit leuk.
2: Nee, dat is nooit leuk. Dat klopt.
0: Okay.
2: Dat was ook een beetje waar die dure zomer vandaan kwam. Hè? Maar goed, ik ben er nog. Ik sta er nog.
0: Jij staat er, jazeker.
2: Ja,
0: nou, ik zag jou ook met andere dingen. Daar moet ik nog even het een en ander van weten. Want ik zei net al tegen je. Ja, ik zag jou in de weer met een heuse adventkalender.
2: Ja.
0: En we zullen de naam er niet van noemen, maar ik zag jou toch, Emma.
2: Oh, nee.
0: En jij krijgt normaal gesproken niet snel het schaamrood op de kaken. Maar ik zag jou toch... Nee, dat volgens mij niet. Maar ik zag jou met deze adventkalender met 18-plus artikelen. Toen dacht ik, die Emma die heeft het toch een beetje warm gekregen.
2: Nou, zeker. Ik vroeg ook echt 3 keer in die video, dat is een paar keer uitgehaald. Ik zei, is het hier zo warm? Die deur even open.
0: We zullen het merk niet noemen, maar dat is voor een bekend bedrijf... waar je 18-plus speelgoed kan krijgen, zeg maar.
2: Ja, makkelijk speelgoed, zeg maar.
0: Makkelijk speelgoed.
2: Ja, precies. Ja.
0: Maar dat is een adventkalender. Maar nou, ik heb meer te vragen, kan zoiets uit?
2: Hoe doe je iets uit?
0: Nou ja, je moet hem toch aanschaffen. Maar zitten daar niet producten in waarvan je denkt... nou, dat was wel een hoop geld. Kan het uit, zeg maar, zo'n adventkalender?
2: Oh,
0: want jij...
2: zo kan het uit.
1: Is het waar?
0: Kan het uit?
2: Wil je iets uitdoen? Ik denk, nou,
0: Nee.
2: Ik denk dat deze zeker het geld waard is. Maar ik vind ook inderdaad, dat zie je net ook inderdaad aan mijn reactie... ik ben niet zo thuis in dat wereldje, je zal het niet geloven. Maar daarom weet ik niet zo goed, oké, wat is dan de prijs van die producten? Dus ik weet niet zo goed, is dat dan echt waard? Maar ik vond wat erin zat echt heel veel voor wat je moest betalen, zeker.
0: Maar je doet wel meer adventkalenders, hè? Dit was
1: ja, je had ook die van dat grote warenhuis, noem ook even naam die van. Maar is dat bijvoorbeeld ook, is dat echt de waarde ook? Is het dat...
2: Ja, die is echt geweldig. Dat is mijn favoriet. Ja,
0: maar dit lijkt me namelijk echt wat voor jou, dit is zo'n adventkalender.
1: Ja,
0: hè?
1: Lijkt me ook fantastisch. Maar ja, ik vind het toch wel weer heel duur altijd.
0: Ja.
1: Het is voor mij toch echt wel een grote drempel, die adventkalenders.
0: Nou, misschien die 18 plus.
2: Dat zijn ze ook. Maar als ik toch een tipje mag geven, is het niet helemaal netjes. Maar als je toch dingen hebt die je niet gebruikt. Ik heb een paar dingen van, het was weinig dit jaar hoor. Het was echt veel dat ik kon gebruiken. Die heb ik gewoon online gezet weer. En ik heb nu toch alweer 60, 70 euro eruit gehaald weer.
1: Oh,
0: kijk, zo doet ze dat. Oké. Okay. Nou, wij leren veel van jou, Emma.
2: Wel,
0: ja, zeker. Nou, de 18-plus kalender, dat weten we inmiddels ook. Je bent, moeten we op de radio nog een speelkameraadje voor je zoeken?
2: Ja, doe maar een boekje.
0: Oké. Ik zet de lijn open voor je, Emma.
1: Gezellig. Emma's euro's, jongens.
0: Emma's euro's, inderdaad, op de socials. Dankjewel weer, Emma.
2: Dank jullie wel.
0: Okay. Emma Groot, inderdaad, van Emma's euro's. We zijn weer rond. En dit is Roxy Dekker.

Zometeen na 9 uur dan is het weer tijd voor de schaftlijst. We hebben een mooi lijstje vandaag met wat jonge liedjes. Recente hits. En ik heb hier nog even een verzoekje voor Niels. Oeh, dat was de verzoekplaat al van Niels. Dat was heel kort, Niels. Zal je plaat iets langer draaien? Hij zegt, door de staking van het OV en de gesloten bruggen naar Dordrecht moet ik met het pontje naar de overkant. Ach jee. En hij zegt, om de sfeer hem even een beetje op te krikken, een liedje van Gerard Joling. Authentieker, zegt hij. Maak me gek. Alsjeblieft.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staat, maar ook voor zijn passagiers.
3: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
2: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
4: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
2: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Doral, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Met een flinke file op de A9. Dat is Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Rottepolderplein. Een uur vertraging. Komt door bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook is gesloten. Ook bergingswerkzaamheden op de A18. Zevenaar Varsseveld voor Doetinchem 11 minuten. En ook op de A50 Os naar Eindhoven. Dat is voor Veghel Noord heb je 21 minuten extra. Ongeluk op de A59. Zonzeel Den Bosch tussen Waalwijk en Nieuwkuik. Daar een kwartier.
1: Marcel de Vries.
5: Ja, met Tinia. Goedemorgen, Tinus.
6: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Zometeen de schaftlijst. Maar eerst muziek van Rowan Hazen. Bestel maar, bestel maar. Maar eerst Robert van Hemert, de zandloopster.

0: per NL. Waren we boomers of waren het, wat was het? We hebben wel meegedaan met de hype die gaande is. Want iedereen is het aan het doen. En ik dacht, ik ga het gewoon proberen, weet je wel. Ik duw onze foto, die duw ik even in ChatGPT. Want dat heeft iedereen dus gedaan, dat is de hype. En dan zeg je van, maak het jaren 80. En dan, of hoe zou ik eruit zien in de jaren 80? Dat is eigenlijk de vraag die je moet stellen. En dan krijg je dus een foto van je foto. En dan ben je helemaal opgedoft, als in de ethisch, met de kleren. En met, in jouw geval ook met het haar van toen. Dat opgestoken, dat krullerige, dat hele dat bombastische. Mooi hoor, Miami Vice waardig. Maar ik vond het jammer dat ChatGPT die wist niet dat ik in de jaren 80 haar had. Want dat had ik.
1: Oh,
0: ja. Wow. Dus ik ben kaal gebleven. Nou, dat maakt niet uit.
1: Ja, dat wordt op zich. Ja, dat is mee in 90's is dat, hè, kaal, toch?
0: De halverwege jaren 90 ging men kaal, inderdaad. Ja, maar dat had met de muziek te maken. Ja.
2: Marcel in de morgen.
3: Schatlijst.
0: In mijn geval heeft er niks met de muziek te maken. Wie hebben we aan de lijn, Tieners?
1: Ja, we hebben aan de lijn Julian uit Haaften. En Julian is schilder.
0: Julian, goedemorgen.
4: Goedemorgen met Julian.
0: Of zeg ik Picasso?
4: Ja, zo kun je het ook wel noemen, ja.
0: Ja, ja. Schaar jij je onder de grote jongens?
4: Ja, we moeten de klant altijd zelf zeggen. Ik kan het zelf moeilijk zeggen, maar...
0: Ja? Wat is jouw specialiteit?
4: Ja, eigenlijk alles wel. Het is niet iets dat ik zeg van, nou, dat is wat minder als iets anders.
0: Nee? Het schuren toch? Dat is toch verschrikkelijk werk?
4: Ja, dan moet je hopen dat de andere collega's het doen. Dan hoef je het zelf niet te doen, natuurlijk.
0: Maar met handje of met een machine?
4: Ja, de grote stukken met de machine en de kleine stukjes met de hand.
0: Ja, dat is toch tien jaar. Ja, dat is
1: echt vreselijk.
0: Schilderen is tot daar aan toe, maar dan het schuren ervoor.
1: Schuren, ja.
0: En het afplakken natuurlijk ook.
1: Ook dat nog, ja.
0: Of doe je dat niet?
4: Ook dat nog, ja.
0: Een echte schilder doet het bijna niet, toch?
4: Ja, net. Ja, het ligt er net aan.
0: Het is een mooi hulpmiddeltje. Hè?
4: Ja, dat.
0: Zo is
4: dat.
0: Het ook. Hey, uit Haaften en vandaag op de klus in?
4: In Utrecht.
0: Utrecht.
4: Daar zijn we vandaag bezig.
0: En wat voor klus heb je?
4: Een school. Renovatieproject.
0: Meters maken dus?
4: Ja, meters maken.
0: Ja, ja, ja. Ben je met collega's iedere dag of ben je alleen?
4: Ja, altijd met z'n tweeën.
0: Gezellig. Wie heb je bij je?
4: Melvin Dodewaard.
0: En heeft Melvin mee geholpen aan dit lijstje of is het echt uit jouw koken gekomen?
4: Nee, eigenlijk allebei wel iets aan toegevoegd.
0: Moet ik toch vragen, hebben jullie niks met oude muziek of zo? Of,
4: Ja, dat is meer alles een beetje van deze tijd. Is leuker natuurlijk.
0: Oké. Dat is mooi om te horen. Want jij hebt echt een heel recent lijstje gestuurd. Als in recente hits allemaal. Of gewoon nog hits. Ook op dit moment in onze top 25. We gaan onder andere voor jullie draaien. En voor jou of jullie dus. Joey Nicolai, Rutger van Barneveld en Russo en Mart Hoogkamer.
4: Kijk, super.
0: Dat is het. Staat de koffie al op tafel of wordt er zo meteen nog geschaft?
4: Nee, zometeen om 9:30.
0: Oké. Okay.
4: Dan hoop ik dat de koffie aanstaat.
0: Oké, okay. Dat moet nog geregeld worden. Wie gaat dat doen dan?
4: Ja, die jongens hier vanaf de bouw, die regelen dat allemaal.
0: Hebben ze de radio aanstaan of wat denk je?
4: Ik weet het eigenlijk niet.
0: Je kan het proberen. Doe even een oproepje.
4: Reinaldo, zet de koffie aan.
0: Heel goed. Smakelijk bakkie zometeen. En de muziek is voor jullie, alsjeblieft.
4: Heb me goed. Tot
2: ziens. Marcel in de morgen.
3: Schatlijst.
5: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
6: Nou?
5: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
6: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
5: Nou?
6: Zie die vrouw er genoeg staan.
7: Rut, ik weet niet van jou. Da.
0: Heel goed. Smakelijk bakkie zometeen. En de muziek is voor jullie, alsjeblieft.
4: Heb me goed. Tot ziens.
2: Marcel in de morgen.
3: Schatlijst.
5: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
6: Nou?
5: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
6: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
5: Nou?
6: Zie die vrouw

0: Tinia.
1: Ja?
0: Doe jij regie van dit programma of doe ik dat?
1: Dat doe jij.
0: Dat doen we in gezamenlijk overleg.
1: Gezamenlijk overleg,
2: Marcel,
1: ja.
2: In de morgen.
3: Schatlijst.
0: Of was het de schuld van Joey Nicolai, die gewoon dat liedje tekort heeft gemaakt?
1: Ja,
0: Joey.
1: Dat is tegenwoordig zo vervelend dat al die artiesten allemaal die liedjes
0: opmaken. Ja, dat is een... I put the blame on me.
1: Ja, nee.
0: Ja, put the blame on me, want ik was in discussie, ik was in een gesprek.
1: Discussie, nou niet met mij.
0: Nee, zeker niet.
1: Ja, voor de verandering.
0: Nee, joh, ik zit al de hele ochtend tegen jou aan te koekeloeren. Het is wel goed. Dus ik ben blij dat er even iemand binnenstapt hier. Nee, joh, ik zit over. Schaflijst was dit. Heerlijk schaflijstje met lekkere nieuwe muziek, recente muziek. En dat is het mooie aan de schaflijst, want de schaflijst stel je zelf samen. En dat kun je doen dus met een collega, of je doet het in je uppie. Dat maakt niet zo gek veel uit. Doe het in samenspraak, is altijd leuker natuurlijk. Nou, misschien werk je wel in je eentje. Dan stel je je lijstje samen en stuur hem in via de website.
1: marcelindemorgen.nl. En ik zou zeggen, stuur hem allemaal in en je komt echt wel een keer aan de beurt.
0: Tuurlijk.
1: We gaan dit zo lang doen, zolang we er niet zat van worden. Dus dat kan nog heel lang duren, ons kennende. Dus stuur hem allemaal in als je dat nog niet gedaan hebt. En dan, wie weet, draaien we binnenkort jouw favoriete liedjes.
0: Dat zou fantastisch zijn. Stuur er lekker in. Wat zou er bij jou inkomen in jouw schaflijst? Ik zit al te denken, Lucas Agea, denk ik.
1: Lucas Agea, ja. Zeker. Nee. Ik vind sowieso lekker voor een pauzetje, vind ik altijd lekker. Koffie en thee van Donnie en Frans Duits.
0: Oh ja.
1: Ja, ik vind dat wel heel toepassend natuurlijk. Hm. En eventjes denken, ja, wat is ook leuk. Ja, de tapstruit Tijuana van Sander Kwart. Okay. Ja,
0: dat maakt in principe niet uit, want ik ga jouw lijstje toch niet draaien. Want de luisteraars gaan voor hierin. Dus Marcel in de morgen.
1: Ja, vraag het dan ook niet.
0: Ja, ik vraag het wel eventjes. Oh. Zometeen, paradeplaat. Yves Berendsen onderweg. En dit is Ancora. Vrij als de wind.

0: Gertsen heeft de paradeplaat deze week. Dat heet Verlangen. Kan er al gestemd worden? Of is dat... Ik ben een beetje vroeg. Oh, dat is wel lekker. Een paar seconden, wat zeg jij?
1: Je bent nog een beetje vroeg.
0: Ja, dat maakt niet uit. Beter op tijd, want we hebben zo meteen nog een belletje te doen. Met wie gaan we eigenlijk bellen zo meteen, Tinia?
1: Ja, we gaan met iemand bellen van de FNV-vakbond.
0: Oh, jeetje, ja. Je moet op serieuze toon even praten.
1: Ja, want die weten alles van wat er vandaag allemaal aan de hand is en waarom er nou eigenlijk precies gestaakt wordt.
0: Gestaakt weer, dat willen we even weten inderdaad. Waarom staakt men in het OV? Want het OV ligt vandaag grotendeels, 99% op zijn naadje. En zo meteen daar meer over. Platenkoffer, die bezit weer drie liedjes natuurlijk. Het zijn drie oude rammers, onder andere Frizzel Sizzle. Alles heeft een ritme.

0: is The Way to Amarillo. Heel foute house-deuntje eronder. En daar tegenover nog een keuzes C. Dat is Connie Fink.
1: Dansen is plezier voor twee. Een goed idee, dus doe maar mee met dansen.
0: Dansen. Dansen is plezier voor twee. Laat het weten. NPO Luister is de app die je moet hebben. Vanochtend veel wind, verder zon, stevige buien zijn er ook nog met kans op onweer en de temperatuur tussen de 18 en 19 graden. En dan eens even kijken naar het verkeer. Voor dit moment de ANWB die heeft de actuele informatie. De A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen 17 minuten. De A12 Duitse grens naar Utrecht voor Waterberg heb je 35 minuten. En de A50 Os naar Eindhoven voor Veghel Noord. Bergingswerkzaamheden klein half uurtje.
2: NPO Sterren NL.
0: Ja, ik heb Peter in de appbox zitten, heeft nog een goede vraag.
2: NPO.
0: En die zegt, ga je die Griekse melodie nog even doen? Nou ja, hey, daar zijn wij niet de beroerdste voor, Tim.

0: Everyday, Everybody. Stemmen, dat kan je in de tussentijd nog even voor de platenkoffer. Want ik heb er 3 liedjes in, onder andere van Frizzle Sizzle. Ik heb die van Albert West nog een beetje aangepast. Want ik vond dat ik had de foute versie. Dat is met deze, die moet je met Tony Christie. Ah, die is beter. Dit is de goeie. Ik dacht net al, wat een foute versie. En Dansen is plezier voor 2 van Connie Fink, die zit er ook in. Stemmen kan in de tussentijd in nogmaals de app NPO Luister. Ja, in vrijwel het hele land rijden vandaag geen treinen en ook veel bussen, trams en metro's die blijven staan. Het personeel, de medewerkers van de openbaar vervoer, die staken 24 uur lang. Niet voor een nieuwe cao of meer salaris, maar vanwege plannen van het kabinet voor onze sociale zekerheid. Nou, waarom leggen ze daardoor het openbaar vervoer plat? Dat gaan we vragen aan Arjan. Het is Arjan de Boer van vakbond FNV. Arjan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hartstikke fijn om er te zijn. En lekkere muziek.
0: Nou, dankjewel. Ja, dit is, hier gaan we altijd goed op bij Sterren. Heb jij ook al een affiniteit met Nederlandstalige muziek?
1: Vooral met wat zwaarmoedige muziek, zoals misschien van Dick Hout of zo.
0: Oh ja.
1: Maar ik vind het heel lekker zo samen dansen.
0: Ja. Ik kan gerust even van Dick Hout zo meteen voor je opzetten. Dat is geen probleem.
1: Oh, heel fijn, heel fijn.
0: Ja, als je in de tussentijd een uit wil leggen, waarom staakt het personeel?
1: Ja, waarom wij staken is eigenlijk voor iedereen. Die mensen staan er vandaag voor iedereen die werknemer is eigenlijk. Want wat dit kabinet doet is, die wil eigenlijk ons sociale vangnet afbreken. En dat vangnet is helemaal niet van dit kabinet, dat vangnet is van ons. Dat, ja. Als je werknemer bent, heeft jouw werkgever en heb jij samen met je werkgever heb je geld ingelegd voor die verzekering tegen werkloosheid. En die verzekering, als je arbeidsongeschikt raakt, hè, als je thuis van een trappetje valt bij het indraaien van een lampje, of als je een hele ernstige ziekte krijgt en gewoon niet langere tijd niet meer kan werken, dan ben je daarvan afhankelijk.
0: Ja.
1: Voor je inkomen en soms de rest van je leven. En dat wilde het kabinet op een ongelofelijke manier in snijden.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk waar wij heel boos over zijn, want het is volstrekt onnodig. Het kabinet doet de hele tijd of wat nodig is. Nou ja, ze hebben vooral geld nodig. Maar in die fondsen, in die spaarverzekering die wij hebben, daar zit heel veel geld. Er zijn eigenlijk miljarden over voor dat sociale vangnet van ons geld.
0: Ja.
1: En ja, daar wil het kabinet nu in snijden. En dat snappen wij niet. Wij zeggen, ga dat geld ergens anders halen en hou dat vangnet, wat ons land en onze economie veerkrachtig maakt, hou dat nou overeind. Zodat mensen niet in de goot terechtkomen, maar gewoon terug kunnen veren als ze wat ernstig zelf komt.
0: Precies.
1: Of als ze zoals bij Batavus of wat bij ASML gebeurt en bij ING, met de massaal worden ontslagen. Want ja, als je dan met 1000 man in de rij staat of met de honderden lassers voor dezelfde baan moet gaan, dan kan het wel even duren voordat je een nieuwe baan hebt.
0: Exact. Ja. Dus vandaag gaan jullie dan met z'n allen staken. En luistert Den Haag, kijken ze mee? Natuurlijk kijken ze mee, want we kijken en luisteren allemaal mee. Maar
1: kijken zeker mee. En je ziet ook wel, zeker bij de VVD vandaan, zie je een enorme spin vandaan komen. Dat het tot irritaties leidt. Nou ja, het leidt vooral daar tot irritaties. Maar het eerlijke verhaal is natuurlijk dat het kabinet er zelf niet uitkomt.
0: Nee.
1: En wij zeggen gewoon, ja, die bezuinigingen op ons sociale vangnet, wat ons op de been houdt, die moeten van tafel. En ja, we zien dan wel dat ze bewegen. Maar ja, ze hebben natuurlijk ook geen meerderheid. Dus, en je ziet ook steeds meer mensen politiek sluiten zich aan. Je ziet, er wordt wel eens gedaan alsof wij als bonden meneer in Den Haag zijn of een mevrouw in Den Haag.
0: Ja.
1: Maar dit zijn natuurlijk al die mensen, die tienduizenden mensen die deze week allemaal massaal zelf in staking gaan, omdat ze het niet eens zijn met deze plannen. En je ziet ook bij die peilingen, je zag dat bij Hart van Nederland, je zag dat gisteravond nog op televisie. Ja, hele grote delen van de Nederlandse bevolking zijn heel erg tegen deze plannen. Ja, dan krijg je stakingen.
0: Ja, dat krijg je inderdaad. Een deel van de geplande bezuinigingen, dat lijkt inmiddels te worden teruggedraaid. Toch gaat die staking vandaag de hele dag door. Want wanneer is dan de actie geslaagd, als het helemaal van tafel is?
1: Nou ja, wij zeggen, we haal dit van tafel. Het is vanavond een mooie voetbalwedstrijd ook tussen Barça en Feyenoord. En wat dit kabinet zegt eigenlijk, je staat met 3-0 achter. En dan gaan we eens even beginnen met de wedstrijd. Nou, daar zou Feyenoord ook niet mee akkoord gaan.
0: Nee.
1: Als ze met 3-0 achter moeten beginnen. Wij zeggen, pas bij 0-0 gaan we praten. Dus als die bezuinigingseis van tafel is, dan willen wij heel graag praten met hoe we die sociale zekerheid, hoe we die hoe we die arbeidsongeschiktheidsregeling beter kunnen krijgen. Want die is dramatisch op dit moment. Mensen er zijn hele lange wachtlijsten. Mensen worden niet gekeurd. Komen financieel in de problemen. Het is echt een drama. Dat moet beter. Daar zijn we het wel over eens. Ja. Met eigenlijk alle partijen.
0: Dus dat is de actie van vandaag. Mocht dat nou vandaag zijn er dan nog niet helemaal over uit. En dit is nog niet van tafel. Gaan jullie dan weer opnieuw staken?
1: Nou, wat ik verwacht, kijk, dat het kabinet krijgt nu de ruimte tot en met Prinsjesdag. En eigenlijk als je goed gaat kijken, zoals dat werkt in Den Haag, tot de algemene politieke beschouwingen, zoals dat heet.
0: Ja.
1: Dan krijg je de tijd om daar nog aan de begroting te sleutelen. Want dat is niet aan ons, dat is echt aan de politiek.
0: Okay.
1: Als dat niet gebeurt, dan sluit ik eigenlijk niet uit dat wij nog massaler gaan terugkomen. Dat het nog veel groter wordt. Er wordt ons altijd gevraagd de volgende dag al van, staan jullie dan met een miljoen mensen op het Malieveld of zo? Maar dat kost even tijd. Maar je merkt nu al, kijk, zoveel mensen krijgen door dat ze hun oren aangenaaid worden. Jongeren worden enorm oren aangenaaid. Ouderen die al langer werken, wordt eigenlijk de helft van hun WW afgerechten die ze hebben opgebouwd, ervoor hebben betaald, afgepakt. Ja, steeds meer mensen zijn daar boos over. En dan komen we groter en nog heftiger terug.
0: Juist.
1: Maar dat hopen we te voorkomen.
0: Dat hoop ik ook.
1: We doen dit niet voor onze lol.
0: Nee, dat snap ik zeker. Nou, dat betekent vandaag in vrijwel heel het land dus geen treinen, bussen, trams, metro's. Ja. Rond middernacht gaat de boel weer opgestart worden?
1: Ja, nou ja, meestal zie je dat
0: het
1: in de praktijk ook wel dat het morgenochtend weer echt gaat, gaat lopen. Doen we er ook alles aan om het dan goed uit de startblokken te laten komen. Daar doen we echt ons best voor.
0: Goed zo. Arjan de Boer van vakbond FNV, dankjewel voor je tijd en succes met de staking vandaag.
1: Dankjewel en fijn programma nog.
0: Alsjeblieft. En deze is voor jou, hè? Van Dikhout.
1: Dankjewel.
0: Dag Arjan.
1: Dag.

0: gaan er nog een liedje of twee doen, tieners. En dan is het alweer klaar. Dan kun je richting de appelgebak vandaag.
1: Al lekker, ja.
0: Ja, ja. Kun je niet invriezen dat je maandag even wat meeneemt?
1: Zit ik ja, dat zou nog wel kunnen. Dat zou ik even vragen aan moeders.
0: Ja, ja. Ik heb morgen en overmorgen dan werk ik vanuit huis, want ik mag niet auto rijden. Dus vandaar dat ik even aan huis ben gekluisterd. Komt allemaal goed, hoor. Heb ik het later nog wel eens even over. We gaan nog even naar het platenkoffertje, want vandaag in de koffer... De dames van Frizzle Sizzle. 86 hadden ze een songfestival hit met deze. Alles heeft een ritme. Of wordt het Albert West met Tony Christie? Lekker blij liedje dit. Ah, daar ga je ook goed op, zie ik.
1: Ah, ik vind
0: haar
1: ook leuk.
0: Oh ja, ja. Van deze swing je bijna van de kruk af. En Connie Fink.
2: Dansen is plezier, voor twee een goed idee. Dus doe maar mee.
0: Dansen is plezier voor twee. Nou, je mag ook van de kruk komen, zeg maar. Dat je eventjes, we hebben hier ruimte zat. Dus dan gooi je de heupjes even heen en weer. Hey.
1: Ja, Tinus Hoekstra. Ja,
0: Tinus Hoekstra. Son of a Preacher Man zit hieronder. Maar dit is...

0: Tine Soekstra staat, als ik me niet vergis, Tinia, ook in ons lijstje.
1: Ons, oh, goed is wel, ja. In de Mars voor de Morgen playlist.
0: Ja, jij hebt hem nog wel eens aanstaan in je auto.
1: Ja, echt een toplijst.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat, ja, dat is hetzelfde als je reclame maakt voor jezelf.
1: Nou ja, maar je mag ook wel eens een keer van jezelf zeggen dat je het goed samen hebt gesteld. Nou heb jij dat voornamelijk gedaan, maar... Ja. Ik vind het een leuk lijstje.
0: Samenstelling, inderdaad. Moet erbij. M. de Vries.
1: Ja, en ook input van mij, hoor. Hou eens even.
0: Oh ja, ja. Ja, nee, ik kom ook echt wel voor je op. Want ik heb je gisteren ook redelijk de hemel ingeprezen... tijdens mijn anonieme alcoholisten samenkomst.
1: Ik ben Mars, want ik heb een probleem.
0: Ja. Ik heb een stoornis. Stoornis, heb ik. Dat is echt zo, ja.
1: Nee, ja, ik vind het heel lief dat je mij hebt benoemd.
0: Ja.
1: Om positieve redenen vooral.
0: Nee, zeker. Ik heb gezegd, dat is mijn reddingsboei.
1: Ja, dat ben ik zeker, ja.
0: Ja, absoluut. Dan help je me weer uit de brand. Je moet vandaag ook naar de autogarage. Oh ja, shit. Ja, dat is goed dat je het zegt. Ja. Goed. Dat daar gelaten. We gaan nog even eentje doen. En het liedje met de meeste stemmen is geworden.
1: Ja, met 60% van de stemmen heeft gewonnen. Albert West met...
0: Christie.
1: Wat?
0: Met Tony Christie.
1: Met Tony Christie.
0: Ja.
1: If This The Way To Amarillo.
0: Dat weet je nooit. Uiteindelijk wel. Ik denk dat elke weg leidt er naartoe, hè?

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief, want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De files lossen op, maar er zijn nog een paar bijzonderheden. Zo heb je vertraging op de A1 richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk staat 6 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. Verder oponthoud op de A5 richting Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de A10 en Amsterdam-Westpoort heb je een kwartier oponthoud. Op de A12, de Duitse grens richting Utrecht, doe je er tussen Westervoort en knooppunt Waterberg 25 minuten langer over. We zijn daar aan het bergen. Je kan omrijden via de ring van Arnhem. En tot slot de A50, Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord staat 5 kilometer file met 25 minuten vertraging. Ook hier zijn ze aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht.
1: Emily Sleven.
4: Een hele goede morgen, 3:10. Zometeen vuurwerk hier met Senna en ook Sven Versteeg. En wat dacht je van liever te dik in de kist dan een feestje gemist? Goedemorgen. De nummer.

0: zaal dat.
1: Bijna elke keer als ik een nummer van René Karst draai, dat ik dan een berichtje krijg van de vrouw van René Karst. En dan gewoon even met een groen hartje. Ik vind het zo mooi.
2: Emily Sleven. Op volle toeren. NPO. Sterren NL.
1: Goedemorgen, mijn naam dat is Emily Sleven. Je luistert naar een nieuwe Emily op volle toeren. Nou, we gaan ook op een hele bijzondere manier op volle toeren vandaag. We gaan namelijk het resultaat laten horen van Mart Hoogkamer bij de symfonische sessies. Nou, Mart heeft namelijk twee van zijn liedjes in een klassiek jasje gestoken. En het resultaat, dat hoor je zometeen als Jet van NPO klassiek aanschuift. En geloof me, wat kan deze man nou eigenlijk niet? Nou, doe maar, die komt eraan. Maar eerst Tino Martin met Was Sorry, Maar Genoeg.

Onderkwarten met ja, de Tapster. Je hoorde er nog even. Uit Tijuana, je hoort het hier bij NPO Sterren NL. Nou, het was echt een bijzondere avond afgelopen weekend. Het concert van Sonderkwarten in 013, natuurlijk in mijn eigen stadje Tilburg. Hij kreeg ook nog een Oeuvre Award voor het behalen van 60 miljoen streams. 60 miljoen streams, hallo! En de opvolging van Sonderkwarten staat ook al klaar, want Xavier Kwarten, die mocht ook een liedje zingen. Ik was echt ondersteboven. Ah!

ik heb hem vaker horen zingen. En inderdaad, kinderen, dat is altijd nog wel een dingetje van... Hè, hoe gaan ze nou zingen en hoe klinkt dat? En ik moet zeggen dat deze jongen zo getraind heeft. Want als je dit hoort, dan hoor je toch eigenlijk gewoon... de kleine Danny de Munk terug. Prachtig. Zometeen de muziek van Monique Smit. Maar eerst Wesley Bronkhorst met zijn Amalia. Ciao, ciao.

verhuizen richting Malta. Hij heeft namelijk een rolletje bij de bevers. Ja, nou toevallig kreeg ik net een berichtje van iemand die daar op dit moment is. En die zegt, nou, toen wij daar in april waren, toen was de temperatuur iets lekkerder dan nu. Ik heb het een beetje te doen met de acteurs die op dit moment dus op de set staan. Het is namelijk bloedje en bloedje heet. Maar ja, ik zou zeggen,

0: Lisbeth Snijder in het Cubaanse café. Je hoort het hier bij NPO Sterren NL. Ja, hoe zou het nou klinken als Mart Hoogkamer zijn liedjes in een klassiek jasje zou steken? Nou, dat hoor je allemaal terug in de symfonische sessies. En dat is dan weer een prachtig initiatief van onze collega's van NPO Klassiek. Nou, Jet Berkow van NPO Klassiek is daarom gezellig hier bij mij in de studio. Want we mogen zo meteen het resultaat laten horen.
1: Ja, eindelijk.
0: Jet, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Emily.
0: Voel je je hier thuis? Het is natuurlijk totaal anders dan klassiek. Kijk, ik draai geen Ave Maria.
1: Nou, maar het levenslied en opera, die zitten heel dicht bij elkaar. Die zijn echt verwant. Dus ja, ik voel me sowieso overal thuis. Zeker door jou, want het is altijd heel gezellig bij jou. En, ik weet niet of heel veel luisteraars het weten, maar in de wc's van Afro Tros Klassiek klinkt altijd Sterren NL. Dus ik vind het echt een enorm moment dat ik nu op de wc van Afro Tros Klassiek te horen ben.
0: Ja, maar dat zijn goals, hè, voor ons. Dat wij gewoon in het toilet te horen zijn. We hebben dus ook gehoord dat mensen dus langer blijven zitten.
1: Including me.
0: Nou, Mart Hoogkamer, ja, hoe gaaf was dat? De opnames, ik mocht erbij zijn bij jou, het is jouw programma. Hoe heb jij het avontuur gewoon in het algemeen ervaren?
1: Ja, het is altijd weer een belevenis om te zien hoe een artiest die niet uit de klassieke muziekwereld komt een ontmoeting ervaart met een symfonieorkest. Want dat is ongelooflijk indrukwekkend, omdat eigenlijk het geluid van zo'n symfonieorkest zo wezenlijk anders is dan een band of een clickbait-band of een wat je dan waar je ook mee speelt. En om die liedjes op een andere manier terug te horen. Want ze zijn door geweldige arrangeurs eigenlijk omgetoverd tot een klassieke compositie. Mm-hmm. Dus het liedje is het liedje, alleen toch weer helemaal niet. Want je hoort het ineens in een symfonische versie. En daardoor ga je ook anders naar het liedje luisteren. En wat ik zo mooi vind, is om te zien hoe de artiesten eigenlijk hun stem en hun verhaal daarop aanpassen. Dus eigenlijk zelf ook een transformatie ondergaan. En dat was bij Mart Hoogkamer bij uitstek het geval.
0: Niet normaal, ik zei het je al, hè?
1: Ik heb hem gewoon heel anders horen en zien zingen. En hij erkende dat zelf ook. En wat ik misschien het mooiste vond, was dat hij zelf zei dat de liedjes eigenlijk in deze wijze veel beter tot hun recht kwamen.
0: Ja, want nou luister je echt gewoon naar de tekst.
1: Ja.
0: Normaal zing je wel een beetje mee.
1: Het is natuurlijk een ongelooflijk feestnummer. Mart eigenlijk zelf, zijn hele performance, alles is natuurlijk gewoon party. Mm-hmm. Alleen ik merkte dat bij beide nummers dat hij eigenlijk veranderde. De manier waarop hij het vertelde, waarop hij het zong, mm-hmm, waarop hij stond. Ik ben ook heel benieuwd hoe jij dat hebt ervaren, want jij kent hem veel beter dan ik. Maar ik heb voor het eerst echt naar die tekst geluisterd en ik had het gevoel dat hij recht uit zijn hart zong en dat het ook recht bij ons binnenkwam.
0: Nou, ik weet dat Mart en ik allebei een vorm van ADHD hebben, kan ik wel zeggen. En als je dan met zo'n orkest in één keer samen bent, dan komt er een soort van rust over je heen.
1: Ja, want jij hebt dat ook ervaren toen jij daarbij was, hè?
0: Ik ben nog nooit zo rustig geweest.
1: Nee.
0: En ik merkte dat bij hem ook. En ik merkte ook dat tijdens de interviews die je ook met hem had, dat hij echt gewoon zichzelf was. Ik dacht echt van, oh, hij zit echt, nou, hij is sowieso een open boek, maar hij was nu nog meer hoe die echt is, zeg maar.
1: Ja, en volgens mij heel kwetsbaar, want dat zei hij zelf ook. Van ja, ik ben eigenlijk gewoon nu eigenlijk op mijn teerst.
0: Ja.
1: En dat vond ik heel ontroerend om te zien.
0: Ja, dat paste natuurlijk bij het nummer Noodweer. Daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan het nu eerst hebben over 100%. Het nummer wat hij dus in een klassiek jasje heeft gestoken. Hij zei, het was best wel een beetje moeilijk, want het was een enorme snelheid. Nou, weet je, laten we het hem zelf maar eventjes vertellen.
2: Het liedje, die is ook, ze hebben hem volgens mij ook een beetje sneller gemaakt dan dat die was. Want het ging ook, ja, dan probeer je een beetje een musical sound op te zetten. En ik denk, joh, het houdt niet op, hij gaat nog sneller. En toen kwamen we even rustig in. Ja, la, la, la, la, la. En toen gingen we nog sneller en nog sneller. En zo zaten we volgens mij op een hartslag van 160.
0: Weet je wat de reden was dat het orkest sneller ging dan normaal?
1: Ja, ze hebben er een beetje een soort van Charles-achtige sound van willen maken. Dus eigenlijk een beetje de gypsy-muziek, een beetje Hongaarse invloeden.
0: Oh, heerlijk.
1: De concertmeester Joris van Rijn, die is helemaal losgegaan op de viool. En Marty vond het ook fantastisch, want die houdt heel erg van die invloed. Alleen, ja, daardoor is het wel waanzinnig opzwepend geworden. En het grappige is dus dat Marty zegt het zelf al. Ja, ik wil het een beetje musical-achtig zingen. Ja. En ja, dat is een hele grappige combinatie. Want je hebt enerzijds dus gewoon zo, ja, echt die gypsy-style die helemaal op tempo is. En tegelijkertijd heeft het iets sprookjesachtig. En gaat hij dus ook op die manier zingen. Maar ja, om dat op tempo te doen, dat vraagt echt heel veel. Hij was bij die opnames ook echt buiten adem. Maar hij flikte het wel.
0: Nou, ik ging bijna hyperventileren alleen al bij het idee dat hij daar in dat hokje stond. En dat ik dacht van, oh, ik hou dit zelf niet eens bij.
1: Het was echt een challenge. En En hij voelde dat zelf, maar hij heeft het wel gewoon gedaan.
0: Ja, en hij vertelde ook inderdaad, die musical, dat pakt hem. En hij zei ook, als er dus ooit een keer een musical komt, zoals Hazes, dan zou ik dat misschien wel doen.
1: Maar ik serieus, dit is echt volgens mij een heel tof pad voor hem, denk je niet?
0: Ja, want het pakte mij ook. Had jij dat?
1: Ja, dat had ik ook. Maar ik ben zo benieuwd, want jij hebt Mart Hoogkamer aangedragen voor de symfonische sessies. Jij geloofde erin. Had jij dit nou voorzien?
0: Dat dit zou gebeuren?
1: Ja, dat hij zo zou zingen.
0: 100%. We gaan luisteren.

Oh ja, vanavond hadden we allerbeste flessen in die tafel. Waren we bijna verzopen met z'n allen in de bako. Maar ik ging van 0 naar de 100%.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. En regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Show.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. 1 vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk doe je er 10 minuten langer over.
1: Emily's leven.
4: Een hele goede morgen, 11:02. Zometeen hoor je veel meer Mart Hoogkamer en dat over de symfonische sessie. Want ja, eigenlijk de allermooiste, die heb ik zometeen voor jou klaarstaan. De nummer.

0: Proost op het leven. Nou, goedemorgen. Je luistert naar Emily op volle toeren. En deze ochtend laten we jou zometeen nog een resultaat horen van de symfonische sessies. En dat is een, echt een heel mooi initiatief van onze collega's van NPO Klassiek. Waarbij de artiesten liedjes in een klassieke versie zingen. Wat natuurlijk normaal een beetje van ze afstaat. Nou, wij hebben met NPO Sterrenl Mart Hoogkamer aangedragen. Want je hoorde net al even 100% in een klassieke versie. Ja, nou, mocht je dat gemist hebben, je kunt het ook terugzien in de NPO Luister-app. En dan ook nog eens even met beelden erbij. Gezellig nog steeds hier in de studio. Jet Berkhout van NPO Klassiek. Jet, hoe vind je het hier nog?
1: Ik vind het heel leuk, maar jij hebt een mooie sopraanstem, Emily.
0: Nou, weet je dat ik vroeger heb ik de musicalopleiding en dan moest je natuurlijk beginnen met klassiek. Vond ik helemaal niet leuk toen, om het te zingen. Om het te luisteren vind ik het wel.
1: Ja, maar moet je dat niet eens weer eens heroverwegen?
0: Schat, ik heb het zo druk.
1: Nou, ik zag jou prachtig Happy New Year zingen. Ik denk nu Ave Maria kan er ook wel.
0: Ja, maar luister, daar heb ik echt gewoon 4 weken niet van geslapen. Dat was gewoon thuis was dat ook helemaal geen pretje. Dat ik echt zoiets had van, moet ik niet 4 weken gewoon ergens in een hotel gaan slapen? Omdat ik gewoon zo zenuwachtig was voordat ik zou never nooit een zangeres willen zijn.
1: Nou, ik ga hier een lange termijn challenge van maken, Emily. Over een jaar kom ik bij je terug en dan gaan we iets verzinnen.
0: Ja?
1: Rondom jou. Ja, lijkt me heel leuk. Ja.
0: Oké, nou, dat lijkt. Ik ben wel van verrassingen. Dus, Ave Maria, daar gaat hij komen zo meteen. Maar we hebben het nu over Mart Hoogkamer. Mart, het was helemaal gezellig in de studio. Hij heeft het nummer Noodweer. Dat is een nummer wat is gemaakt samen met Billy Dans, onder andere. Waar hij midden in de nacht Billy voor heeft opgebeld en gezegd van, ik wil met jou praten, ik wil vertellen hoe ik me voel, het gaat niet goed. Uiteindelijk is daar het nummer Noodweer uitgekomen. Is natuurlijk ook niet een nummer wat je zomaar ergens in de kroeg gaat zingen.
1: Nee.
0: En hoe kwam dat op jou over, dat nummer Noodweer? Zonder dat je het symfonische orkest erbij had.
1: Als een schreeuw uit het hart.
0: Ja.
1: Ja, en hij heeft daar ook heel openhartig over verteld. Het leuke is, er zijn natuurlijk hele mooie nummers te beluisteren. We hebben er ook een videoserie van gemaakt. Die komt vanaf 21 september op NPO 2. En daarin zie je ook hem vertellen over wat dit nummer voor hem betekent. Het is heel persoonlijk.
0: Ja.
1: Het gaat over zijn gezinssituatie, waarin hij zich super alleen voelt. Heel ongezien, kwetsbaar. En daarin geeft hij eigenlijk alle ruimte voor zijn smart. En hij heeft dat nummer heel lang niet gezongen daarna. Tot we nu weer bij de symfonische sessies kwamen. En hij het eigenlijk in een nieuwe versie heeft gehoord. En hij zei daarover, dit komt zo bij mij binnen, dat ik kan het niet anders dan oprecht en eerlijk en rauw vertolken. En dat hoor je volgens mij 1 op 1 terug.
0: Ja.
1: En hij zegt over, deze symfonische versie met zo'n heel orkest, die maakt het nog voelbaar hoe ik door dat diepe dal ben gegaan.
0: Ja, we hebben het ook even naar hem gevraagd wat zijn gevoel op dat moment was.
2: Ik heb me nog wel herinneren dat ik met Lars en met Billy dat ik ze opbelde om 3, 4 uur 's nachts. En de volgende ochtend om 8 uur zaten we al in de studio in Wisseloord. En dan gaat wel dat beeld weer door je heen. In mijn hoofd is het noodweer. Hè. Het was een hele donkere tijd, een hele donkere periode van mijn leven. Nou ja, ik zat een jaar lang thuis in depressie. En dat was eigenlijk, dit liedje was weer het eerste wat we deden met muziek. Dat was ook de reden dat ik graag dit liedje dan ook wilde doen, ja.
0: Ja, dit is dus de echte Mart Hoogkamer. Je ziet hem ook wel eens nog verstoppertje spelen, tikkertje spelen. Dat is ook Mart Hoogkamer.
1: Ja, en hij krijgt natuurlijk een heel plein plat gespeeld.
0: Ja, maar mensen denken altijd, lachen met die gast, joh. Die gast heeft natuurlijk zoveel meegemaakt al.
1: Ja, nou en jij hebt hem volgens mij ook juist in die donkere momenten heel erg meegemaakt. Dus ik was ook heel benieuwd hoe jij er naar luisterde toen hij dit zo zong met het orkest. Want dat maakte toch echt heel erg 100% Mart.
0: Weet je, we gaan het eerst even draaien en dan ben ik benieuwd wat de luisteraar ervan vindt. Dan ga ik jou zo meteen vertellen wat ik daarvan vind.
1: Ja.
3: In mijn hoofd is het weer noodweer. En dat kost

0: eerste waar ik aan denk is dat hij toen bij de microfoon wegging en dat hij zei: was het goed zo? Toch weer die bevestiging die hij toch weer even nodig heeft, die hij heel vaak nodig heeft, is natuurlijk ook helemaal niet gek met wat deze jongen allemaal heeft meegemaakt. Maar ik voel gewoon het verdriet van toen. En aan de andere kant vind ik het ook weer heel mooi hoe het nu met hem gaat. En daar probeer ik me dan ook aan vast te houden. Hij heeft een prachtig gezin, heeft hij nu. En dat is echt alles voor hem. En daar probeert hij zich ook echt op te focussen natuurlijk. En dan zie je dus dat het daardoor ook met hem gewoon heel onwijs goed gaat. Hij heeft de juiste mensen op dit moment bij hem. Dat is natuurlijk in het verleden heel anders geweest. Het is toch erg dat iemand eigenlijk schreeuwt om aandacht, maar dat toen niet kreeg.
1: En denk je dat hij daardoor dit nummer nu zo oprecht kan vertolken?
0: Ja, maar ik denk niet dat hij het zomaar nog een keer gaat doen.
1: Nee. Ook even credits trouwens voor het Radio Philharmonisch Orkest.
0: Ja, dit
1: en
0: is
1: de
0: echt
1: dirigent Leonard Evers, die dit zo prachtig hebben gedaan. En Peter Davis, dat is de arrangeur van dit nummer.
0: Ik zag ze helemaal losgaan in de studio. Ja. Wel nog een beetje als een soort van dirigent. Weet je, als een soort van stokjes werden vastgehouden. Maar echt gewoon helemaal uit hun plaat. En dat snap ik ook. Want als je dan zo'n artiest daar hebt staan, dat is gewoon helemaal geweldig. Maar eigenlijk moet je de beelden dus er ook bij zien. Nou, die zijn allemaal dus ook terug te zien in de NPO-app. Dat is
1: ja, kijk die videoclip en ga vanaf 21 september naar de serie kijken. Want dan hoor je het hele verhaal erbij. Ja. En dat is, ja, het is echt heel mooi om te zien hoe artiesten eigenlijk zich helemaal openen in deze onwennige klassieke situatie.
0: Ja, en je een andere kant dus ook ziet.
1: Ja.
0: En ik denk dat iedereen in zijn leven wel een keer een noodweer heeft gehad.
1: En daar kan je echt, ik denk precies wat jij zegt. En dan is het zo mooi om te zien dat als je bij die kwetsbaarheid komt en dan in zo'n hele oprechte, mooie, muzikale setting zit, dat er dan iets moois ontstaat.
0: Ja.
1: Misschien wel helend.
0: Zullen we naar iets luchtigers gaan?
1: Ja,
0: dat is ook de muziek wat mij dan in één keer, dat ik zelf ook een beetje in zo'n ik word wel heel rustig nu. Ik denk dat mijn man straks thuis alleen nog maar klassieke muziek op heeft staan. Heerlijk,
1: ja,
0: denkt hij, mevrouw, zo rustig.
1: Ja, ook voor jou op jouw Ave Maria, Emily.
0: Nou, precies. Enig. Maar waar ik dus aan dacht, jij was op een gegeven moment met Mart bezig over een tatoeage die hij had. En dat kun je me even mee.
1: Nou ja, Mart heeft een aantal tatoeages.
0: Een aantal,
1: misschien
0: ja,
1: is het je niet ontgaan.
0: Ja,
1: er zitten heel veel piano's tussen. Heel veel mooie afbeeldingen. Maar er zit dus ook een viool op de binnenkant, volgens mij, van zijn rechterbovenarm.
0: Mm-hmm.
1: En het leek net alsof die tatoeage nu ineens een functie had gekregen, omdat die viool dus bij 100% ineens een hoofdrol heeft gekregen. En het leuke is, Marty die zei toen ik hem sprak in de voorbereiding, zei, ja, ik had eigenlijk wel vioolles willen hebben. En wat ik toen heb gedaan is aan de concertmeester Joris van Rijn gevraagd van, kan jij anders een kleine tutorial maken voor Mart? Nou, dat heeft hij gedaan met de solo die in 100% zit. En toen heeft Mart dus vioolles gekregen. En die heeft dus zelf een beetje geoefend op die viool. En, je gelooft het of niet, maar hij heeft talent.
0: Nee, ja, ook dat nog? Dus gewoon, kan hij dat ook nog?
1: Serieus, er kwam gewoon meteen geluid uit. Hij snapt het ook, hij had een goede houding. Veel spelen is hartstikke moeilijk. Maar ja, ik zei, Mart, waarom begin je niet gewoon? En nou, hij had er wel oren naar. En dat kun je dus allemaal zien in die leuke serie.
0: Nog één ding. Wat was dat met haren? Wil je die eventjes?
1: Je hebt een viool en je hebt een strijkstok nodig om erop te spelen.
0: Ja.
1: En hij kijkt naar die strijkstok en hij zegt, wat zijn dit nou? Zitten nou haren? Ik zeg, ja, dat zijn Chinese paardenharen. Hij zegt, ik dacht dat er altijd een elastiekje tussen zat. Nou, dat was dus weer een nice to know van Mart. Het is geen elastiekje waarmee je viool speelt, maar gewoon haren.
0: Maar er was ook nog een verschil tussen een man en een vrouw. Kun je me die nou ook nog heel eventjes vertellen?
1: Het mannenpaardenhaar,
0: ja,
1: dat is beter bruikbaar dan het vrouwenpaardenhaar.
0: Omdat?
1: Omdat er net iets minder urine aan de staart haren zit.
0: Dat was het meeste wat hem pakte,
1: ja, dat
0: mij.
1: Heeft hem gegrepen. Dat laat hem nu niet meer los. Dus hij wil heel graag een strijkstok met mannenpaardenhaar.
0: Oké, waar dan minder urine op zit.
1: Ja, iets minder urine.
0: Oké.
1: En dan moet je maar even voor je zien waarom.
0: Ja,
1: maar misschien snap je dat?
0: Ja, ik snap het. Ik ruik het allemaal.

0: Alles ja, op
1: dus
0: dit moment.
1: Marten gaat op dat pad verder.
0: Oké, nou, er zijn nog meer artiesten die afgelopen week zich al... ik zag het toevallig bij Shownieuws ook voorbij komen. Want er zat Numidia en daar zat ook Sean West. En die hebben gezegd, nou, wij willen ons eigenlijk wel opgeven voor de volgende editie. En ja. Ik zie ook appjes binnenkomen via de NPO Luister-app.
1: Ja, maar er zijn al meer mensen die zich hebben gemeld. Ik zal geen namen noemen, want het wordt nog wel een strijd.
0: Nee, dat meen je niet.
1: Ja, nee, de kandidatenlijst die vult zich al.
0: Oké,
1: dus... Maar goed, ik snap het ook wel. Want vorig jaar hadden we natuurlijk ook fantastische namen. En dit jaar ook Raccoon, Jet van der Steen, Karsu, Zoe Tauron. Ik bedoel, het is echt ook echt een hele toffe line-up. En ja, heel veel mensen willen er volgend jaar bij zijn.
0: Binnenkort ook nog meer te zien. Waar moeten de mensen naar gaan? Waar moeten ze naar kijken, Jet?
1: Nou, de videoclips zijn dus nu allemaal te horen en te zien op NPO Luister, de app. En vanaf 21 september is de videoserie te zien op NPO 2 en NPO Start.
0: Ik wil je een compliment geven, want heb je dit weer waanzinnig gedaan. Ik vond het echt een eer om weer te gast te zijn bij jou. Het was gewoon weer een feestje.
1: Ja, nou, je was een fantastische co-host, Emily. Want door jou kan ik eigenlijk alles veel beter plaatsen en waarderen. Dus ik ben jou ook heel dankbaar.
0: Nou, ik vertel het gewoon in je Janneke taal. Dat is gewoon makkelijker.
1: Nee, je vertelt gewoon uit je hart.
0: Ja, oké. Geen Ave Maria, wel Danilo Kuiters.
1: Nog
0: dankjewel,
1: niet, hè? Nog niet.

0: Kun jij het je voorstellen? Een hele arena gevuld met lichtgevende Satisfiers. Jawel hoor! En gaat het haar dan ook lukken? Of is het al gelukt? Vet hoor, zometeen meer.
1: En

Wat ben jij? Je hoorde Vincent hier bij NPO Sterren NL. Ja, jongens, dit is toch te bizar voor woorden. Vanochtend ging de verkoop van start voor de shows van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena. Nog maar 21 jaar en dan nu al sowieso die arena uitverkopen. Ja, sowieso wat er al naartoe gaan. Laten we het zo zeggen, dat is bizar. Binnen enkele minuten gewoon die hele show uitverkocht. Nou, 24 oktober volgend jaar, dan staat ze in de Johan Cruijff Arena als eerste vrouwelijke solo-artiest ooit. En ik zie dat dan eigenlijk al helemaal voor me. Ruim 60.000 lichtgevende satisfiers. Als die dan maar niet

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Blarikum en Naar de Vesting doe je er 5 minuten langer over. En op de N305 richting Almere heb je tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde 2 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies.

Razzi in het o zo mooie Spanje. Hoe gezellig is dat? Kei gezellig. En samen met Peter Pannenkoek mag onze sterrenel-collega Jan Smit binnenkort weer het Gouden Televisiering Gala presenteren. Ah, ik vond het zo leuk, dat filmpje, dat er in één keer zo'n kinderhandje bij Jan in zijn hand werd gelegd. Dus eerst ging de hand van Chantal Jansen, die ging zo weg dat je dacht, zo'n vrouwenhand eruit, dan kwam er een kinderhandje. En dat is dan weer van Peter Pannenkoek, maar echt... echt geweldig hoe ze dat weer hebben gedaan. Nou, het is over precies een maand, donderdag 8 oktober. En dat in Theater Carré in Amsterdam. Nou, de programma's die momenteel de meeste kans maken... dat is dan bijvoorbeeld de Bureau Utrecht, de Boogaardjes, Bondgenoten... Kassa, Rust en Vreugd, we zijn er bijna en Woeste Grond. Ja, wat vind ik dan? Is dat belangrijk? Nou, ik vind Bureau Utrecht echt respect... hoe we ook eens een keer kunnen zien hoe de politie het voor hun kiezen krijgt. Ik vind de Boogaardjes echt onwijs gezellig. Krijg ik echt zo'n familie-vibe van. Ja, en Bondgenoten vind ik gewoon niet normaal wat die voor elkaar hebben gekregen. Ze hebben gewoon goede tijden, slechte tijden van hun plek verstoten. Ja, dat is toch gewoon... ja, dat is tv maken. Daar blijven mensen dus misschien nog voor thuis. Of volgen dat al jaren. Leuk. Nou, goedemiddag. Je luistert naar Emily op volle toeren. Flemming, die hoor je zo meteen. Maar eerst even de hartslag van je heupen.

waarom? Want ik zag namelijk in Instagram stories van Flemming dat hij onderweg is naar Malta. Ja, dat moet natuurlijk een beetje de vraag op. Want gaat hij dan ook met de Beavers spelen? Daar wordt op dit moment natuurlijk de film opgenomen. Dat zou zomaar kunnen. Flemming snapt het zelf ook wel, zoals hij zingt. Zij willen mij. Haha. John West en Lange Frans zijn nog op zoek naar iemand. Naar wie, dat hoor je zo meteen. Ik ben op zoek naar jouw favoriete nummer. Laat het weten via de NPO Luister-app.

0: weer Helje. Je hoort het hier bij NPO Sterren NL. Nou, we kregen een verzoekje binnen van Esther. En zij zegt, hey Emily, zou je voor mij alsjeblieft Jeffrey Hazer met Loco willen draaien? Ik ga komende zondag naar zijn concert en ik heb echt mega veel zin in. Er zijn meer luisteraars die hem aanvragen, waaronder Casper, Natasha, Evelien. En ik zag Jeffrey deze week ook al druk repeteren.
1: Oké, zondag is zover en ik ben nu met de band aan het repeteren. Vooral Juran heeft er veel zin in, kijk.
2: Altijd.
1: Oh, Mickey is er ook.
3: Maar je zit altijd op zijn telefoon tijdens de repetitie.
2: Ja, druk.
1: Dat was ook mijn plan, om jullie het laten beginnen, het liedje, zeg maar. Okay. Dit is jullie moment.
4: Je weet dat je me loco maakt.
0: Ja, dit klinkt dus gewoon geweldig. We wensen hem dan ook heel veel succes.

ik hoop dat jij je boterham op hebt. Zo niet, nou, dan weet ik zeker dat deze extra binnenkomt. Want ik zag namelijk zojuist een nieuw onderzoek over hoe lang er in Duitsland gedaan wordt met het dragen van een onderbroek. In Duitsland wisselt namelijk 80% van de bevolking zijn ondergoed elke dag. Er is ook nog 1%. En die verwisselt het wekelijks. Gadverdamme, ik dacht dat ik echt niet nu goed werd. En 1 op de 10 vrouwen in Duitsland wisselt niet elke dag. Hoe zou dat met de zomerslip zijn?

Avro Tros presenteert de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. De nummer 1.

In deze tijd mag je dat dan weer niet zeggen. Want dan is het weer een zij. En een zij is dan een het. En dan heb je hij. Ja, ik ben niet zo van die tijd. Maar ik ben meer van de tijd van vroeger dat je dat wel gewoon allemaal kon zeggen. Maar goed. En dat mag ik ook vertellen, toch? Goed. Tijd om zo meteen af te sluiten. Zometeen, Corné Klein. Wens je nog een hele fijne dag. Tot morgen. Dikke kus. Maak er iets moois van.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïnse president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. De zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. Dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak drie jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Maar het stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens doe je vanaf knooppunt Oudijk er 10 minuten langer over door de grenscontroles.
0: Corné Klein.

Gerard Joning leeft zijn droom. Zijn nieuwe single zit eraan te komen. Komt uit op 25 september. En heet Creditcard van Staal. Die wil ik ook. Die wil ik ook.

0: uit de Nederlandstalige top 1000.
1: 1000 hits in die hitlijst en je hoort ze weer in de juiste volgorde, samengesteld door jou en door jou en door jou en door jou, al die luisteraars van NPO Sterren NL. Vanaf zondag 11 oktober 2026, de nieuwe editie. En daarvoor natuurlijk de stemweek zit eraan te komen in deze maand. We houden je op de hoogte en check onze socials. TikTok, Instagram, Facebook, we laten het allemaal weten. En via onze site natuurlijk, nposterren.nl. Jannes gaat zwevend naar het geluk.

Elise van Frans Duits op de nummer 1. Was niet zo'n hele grote hit van Frans Duits. Maar steeds als ik bijvoorbeeld in de auto zit en ik hoor deze plaat, dan denk ik van wat een leuk liedje is dat. Wat een vrolijke plaat van Frans Duits. Elise bij Sterren NL.

Nieuwe single van Samuel Welte met Russo. Deze heet Boom met een uitroepteken. Daarvoor hoorde je even serieus uit de Sterren NL Top 1000. Paila de Gasolina. Henk Wijngaard die heeft zijn portie van Vicky wel gehad van de afgelopen weken. Hartproblemen, geopereerd, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En nu is hij lekker weer thuis. Henk Wijngaard, ik moet nog wat jaren mee. En dat vinden wij ook, Henk.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Rijswijk en Leidschendam. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten tijdsverlies. En op de N46 is de weg in beide richtingen dicht tussen knooppunt Boterdiep en Bedum. Dat komt door een ongeluk.

0: Nou, dit is een hit uit de Nederlandstalige Top 1000.
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

0: Dit is hem, de vreselijk foute, maar oh zo lekker discoplaat.
1: Lieve mensen, we gaan even lekker dansen. We doen die solbroek aan en die disco-schoenen op deze van Spooky en Sue.

Boogie and Sue met Swinging on a Star bij Sterren en L. Goedemiddag, Cornelis Klein hier bij de Kort en Klein Show met Nubidia en John West. Ik sprak ze afgelopen vrijdag nog. Was hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Wat een leuk mens is Nubidia en wat een strot heeft zij ook. Ze kan echt alles zingen. En dat geldt eigenlijk ook voor mijn goede vriend John West, die binnenkort weer in Ahoy Rotterdam staat. Je hoort ze samen.

We komen steeds dichter bij de top 3 om 3. En dan zou je denken van, nou, die zwoele zomernacht, er staat er misschien wel in. Maar ik heb hem nu in de show, dus dat voorspelt niet heel veel goed, zeg maar. Top 3 om 3 komt eraan, zometeen net na 3 uur. Maar nu Rutger van Barneveld, zwoele zomernacht.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. Vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Viel op de A1, Hengelo, Duitse grens. Door de grenscontroles 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. De hoge vrachtwagen voor de Schiphol-tunnel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 10 minuten vertraging daar. De tunnel is eventjes dicht.

0: de drie populairste hits van deze dag. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace vinden we met Dans voor mij op nummer 3. Tinto de Ferraro, gisteren nog op nummer 1, vandaag op nummer 2 met Joey Nicolai. En die andere hit van Rutger van Barneveld, hij is er wel op nummer 1. Zomer, zon en strand.
1: De top 3 om 3. Nummer

Barneveld. Je hoorde zomer, zon en strand op nummer 1 in deze top 3 om 3. Joey Nicolai gaat een plekje omlaag. Vorige week gisteren nog op nummer 1. Vandaag op nummer 2 met Tinto de Verano. En Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace op nummer 3 met Dans voor mij.

0: Het is een goede show dus voor Wesley Klein vandaag. Alles wat je zegt uit de Nederlandstalige top 1000. Hij brengt ons bij Tino Martin. Dit keer niet de hit samen met Billy Dans, maar de vorige single. Jong en Dom in de Kort en Klein Show.
1: Jong

schoonzoon van Luna en Tino Martin hoorde je met Jong en Dom. Goedemiddag, we gaan richting de Jan Paparazzi Show met zometeen nog een dubbele dosis. Twee hits van Senna hoor je straks. En ik heb muziek voor je van Pascal Redeker plus Frank van Etten. Ik sta in Lichterlaaien.

0: Een lichte laaier. Er komt een duet aan samen met zijn protégé Ray Benjamin. Binnenkort dus samen met Frank van Etten op de plaat. Dubbele dosis in handen van Senna. Haar klapper komt eraan, Kleine Vogel. En nu die hele fijne samenwerking met Sven Versteeg. Senna en Sven Versteeg en Vuurwerk.
1: De Kort en Klein Show. Dubbele dosis. Dubbele dosis. Dubbele dosis.

Senna. Dit was Kleine Vogel en Senna met Sven Versteeg en Vuurwerk op de nummer 1. Heb je zelf suggesties? Altijd van harte welkom. Zometeen muziek van Amar voor je. Wie is de Mol komt eraan? En ik heb een appje gekregen van Dylan. Is het Bob Dylan? Nee, het is gewoon Dylan. En hij wil graag terug naar de jaren 80. Met muziek van Doe Maar. In dit geval...

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Er kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. Een Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. Zeker voor de tijdstip. 300 kilometer file bij elkaar. Wat opvalt, de A2 Utrecht-Den Bosch. Na een ongeluk bij Zaltbommel, een uur vertraging vanaf Culemborg, 11 kilometer file. Zijn dan ook 2 rijstroken dicht. Je zou kunnen omrijden, maar dat moet je wel met een personenauto doen over de Merwedebrug, via de A27 dus. A12 Utrecht-Arnhem, bij knooppunt Waterberg. 40 minuten vertraging, een 9 kilometer file staat er. Er zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. En daardoor ook file op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Bij knooppunt Grijzoord een 30 minuten vertraging. A27 Utrecht-Almere. De bijknooppunt Eemnes, 10 minuten vertraging en 30 minuten vertraging voor de Duitse grens. Als je over de A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland rijdt.

Tenijs en Jan Klaassen, de trompetter. En over die schatkamer gesproken. Komende zondag tussen 5 en 6 is Jan zelf weer terug met dat uurtje leuke hits uit het verleden.

Dat is eigenlijk wel voor mij weggelegd, jongens. Rond deze tijd nog eventjes lekker op vakantie te gaan naar bijvoorbeeld Ibiza, Gran Canaria, Tenerife of wat dan ook, als ergens een warm oord is. Als de zomer dan in Nederland voorbij is, de zomer toch nog eventjes achterna reizen. En dat kan op Ibiza bijvoorbeeld prima. Jan Keizer en Annie Schilder op Sterren NL en Take Me to Ibiza, daarvoor het nieuwe.

laatste nieuwe single van onze grote vriendin Samantha Steenwijk. Eén blik is genoeg. Soms heb je dat wel eens in het leven. Dan ken je iemand zo door en door goed. Vaak is het je eigen familie. Je ouders, je kinderen, opa's en oma's. Mensen die echt dicht om je heen staan. Je intimie, ook wel genoemd. En als je jou met een blik aankijken, dan weet je al genoeg. Dit is menens. Of mensen zijn heel blij met iets wat ze krijgen of wat ze doen. Of ze stralen gewoon een en al liefde uit. Met wie heb je dat in jouw omgeving? Heb je dat? Dat als je naar iemand kijkt, dat één blik genoeg is. Nou moet ik zeggen, mijn dochter is nu nog maar 2. Maar soms, hè, ik denk, hè, als ik dan naar mijn dochter kijk, dan weet ik meteen, oké, ze is heel vrolijk of ze wil iets en er mag iets niet. En dan wordt ze heel snel een beetje narrig. Ja, dan hoef ik maar één keer naar haar te kijken. Ja, oké, het is feest. Maar hey, het is wel leuk. Het wordt ook een beetje bij de leeftijd, hè, 2. Beetje ondeugend, beetje stouterig. Ah, een beetje de grensjes opzoeken en zo. Nou ja, goed. Dat hoort er allemaal bij. Dat is hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Het is woensdag 9 september. Lieve mensen, het is de middagshow op ZNL Radio. De Jan Paparazzi Show. Terwijl jij de laatste klusjes doet op je werk. Een beetje in afrondende fase bent. Hè? Mocht je net zo'n 9 tot 5 baantje hebben. Nou, dan is dat zo. Of heb je zo'n baas die altijd net even op het einde van de werkdag zegt... Hey, kun je nog eventjes die stapel wegwerken? Dat kan nog wel eventjes, hè, voordat je naar huis gaat. Die ken ik ook wel. Maar laat maar even weten wie je hebt. Hoe zit jij erbij? En misschien dat we zometeen nog wel even een free choice tegenkomen. Voor een lekker verzoekje. Ga ik sowieso even Erik Meesie draaien met Zonder Jou. Een heerlijke plaat voor deze woensdagmiddag. Naar Robert van Hemert en Donnie.

Ze is lekker bezig met haar carrière. Monique Smit, zoveel leuke liedjes komen bij haar vandaan, ook deze weer. Niet naar huis is ook ontzettend populair, zag ik in de NPO Luisterapp. Heel veel mensen die vragen deze aan. Dus voor iedereen die hem even wilde horen, Monique Smit. En daarvoor eentje uit de schatkamer van Erik Messi. Blijft heerlijke muziek zonder jou. En als je geen genoeg kunt krijgen van de liedjes uit de schatkamer van de Nederlandstalige muziek, kun je hier iedere zondag tussen 5 en 6 uur een uur lang genieten van die liedjes uit die tijd. Gepresenteerd door de man die hier normaal gesproken zit op deze stoel, Jan Paparazzi. Zometeen Django Wagner door de speakers en die ene mooie vrouw. Eerst even meezingen met Justin Wild en Lang leven de lol op Sterren NL.

Vriend van jouw paparazzi trouwens. Die ene mooie vrouw ervoor, Justin de Wild. En lang leven de lol. Het is bijna 16:45. Dat betekent dat we zometeen even een lekkere plaat gaan draaien van De Dijk. Welke plaat van De Dijk zou je graag willen horen op deze woensdagmiddag? Misschien eentje uit het

De nummer 1, NPO Sterren NL Radio, Jorde vanavond. En daarvoor het Cubaanse café van Gerrit Snijder. Hoog tijd om even een lekkere plaat te draaien van de dijk. En dit is wel een hele bijzondere. Ik kreeg namelijk een appje binnen van Wim. Wim die zegt, Perry, we weten allemaal tegenwoordig de problemen van de boeren in Nederland. Hè. Je ziet ook overal, ze zijn weer aan het protesteren. De Nederlandse vlaggen hangen weer ondersteboven langs de Nederlandse snelwegen. Je ziet her en der weer een trekker rijden met een vlag ondersteboven. Ja, die mensen, daar is leven hartstikke onzeker van. Ze weten nog niet hoe het gaat worden. De plannen zijn nog niet allemaal concreet, maar dat er iets gaat gebeuren in het Nederlandse boerenlandschap, dat lijkt onoverkomelijk. En het is verschrikkelijk, want ja, ik vind dat het erbij hoort bij Nederland. Maar goed, ik moet me daar politiek heel ver vandaan houden, hier als radio-dj. Maar wel een bijzondere, toepasselijke plaat van de dijk die ik hierover ga draaien. Het is namelijk volgens Wim de dijk met de melkboer met de blues. Komt uit begin jaren 90. Kun je nagaan, toen al waren de dingen. Het gaat over gewoon een normale Nederlandse boer die zich toch wel heel erg druk weet te maken over dingen die allemaal in de wereld gebeuren. Nou, Huub van der Lubbe heeft daar een liedje over geschreven. Die heet dus De Melkboer met de Blues. En dat gaat dus over een boer die compleet de grip op de wereld lijkt kwijt te raken. Nou, en dat is precies wat er op dit moment aan de hand is. Je kan geen nieuwsblad over openslaan of het gaat wel over de Nederlandse boeren. En om die dus een hart onder de riem te steken, dankzij Wim is dit De Melkboer met de Blues van de Dijk.

Voske, ja, mag ik hem zo eigenlijk noemen? Fons Furring heb ik het natuurlijk over. En Feesie, hij was erbij afgelopen zomer bij het muziekfeest op het plein. Daar op het prachtige plein in Zwolle. En dat staat bij ons op YouTube. Ik zou zeggen, ga dat even kijken, want het is echt een cultheld daar in Zwolle. Wat er gebeurde, het was abnormaal, absurd. Ga dat checken, YouTube. Fons Furring, muziekfeest op het plein. En geniet nog eens na van het optreden van Fons. Hij zong onder andere daar dit liedje Feesie. Zometeen deel 2 van de Jan Paparazzi Show van deze woensdag. Daarin natuurlijk ook weer een plaat van Benny Nijman. En wat is voor vandaag de dagelijkse plaat van Benny Nijman? Dat ga ik lekker aan jou vragen. Je mag het zo laten weten in de NPO Luister app. Tot de nieuws van 5 en totdat de zon even een feestelijke plaat gaat draaien om te vieren dat het eindelijk 5 uur is, heb ik Wesley Bronckhorst nu voor je. Dit is Alles Geven op Sterren.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het Koninklijk Paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is vroeg druk, veel files rond Arnhem, in Noord-Brabant en ook in de regio Den Haag-Rotterdam is er wat vertraging te melden. Bijna 600 kilometer file bij elkaar. A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen, 12 kilometer file vanaf Amersfoort-Noord. Rijdt het langzaam met 40 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten Hardenbergenbrug in A28. Op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort gebeurde een ongeluk bij Hoenderloo. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Vertraging 3 kwartier. Omrijden kan via Ede over de A50, de A12 en de A30. A2 Utrecht-Den Bosch. Uur vertraging tussen Nieuwegein en Zaltbommel. 27 kilometer langzaam rijdend verkeer. Je kan die file omzeilen door over de A27 om te rijden. Maar dat mag je niet met je zware vrachtwagen, want dan moet je over de Merwedebrug. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Alfred Oosterbeek. 20 minuten vertraging nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij. De N225 Driebergen Oosterbeek. Bij Renen 3 kilometer file en bijna 1 uur vertraging. 3 kwartier vertraging op de N233 Veenendaal Kersteren. 4 kilometer file bij Renen.

Dus deze pakken we toch maar eventjes lekker mee. Want als ik wat mis, nou, deze hit hebben wij absoluut niet gemist in de plugbak, zoals dat heet. Hè. Dat is waar de nieuwe muziek allemaal wordt aangeleverd hier bij Ster NL Radio. Een grote bak met allemaal nieuwe muziek. Luisteren we wekelijks naar en dan zeggen we, nou, dit is leuk voor onze zender. En dat dachten wij een paar jaar geleden van Danilo Kuiters. Wat als ik wat mis? En daarvoor nog Afro Bros, John West, Billy Dans en Monk. En jij bent alles. Zometeen nieuwe muziek op de radio. Nieuwe muziek van de 3J's. De clip die is prachtig geworden. En waarom zeg ik dat zo expliciet? Nou, die clip is opgenomen tijdens het 30-jarig jubileumconcert in Volendam van Jan Smit. En zij waren erbij en namen daar de clip op voor Je zit in mijn hoofd. Je gaat hem zometeen horen hier bij de Jan Paparazzi Show op Ster NL Radio, waar je nu Abel hoort. Dit is Onderweg.

en je zit in mijn hoofd op Sterren NL Radio. Ik had een andere favoriete van de drie A's, maar deze heeft die positie bij mij wel een beetje overgenomen. Ik vind deze echt fantastisch goed. En meerdere mensen met mij, want in de NPO Luisterapp komen ontzettend veel positieve reacties binnen voor Je zit in mijn hoofd van de drie A's.

0: sterren in L.
1: De nummer 1
0: in Nederlandstalige muziek. NPO.
1: Sterren in L.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie je

onderweg naar huis en je luistert naar Sterren NL Radio met Russo en Mart Hoogkamer. Jorden pakt mij ervoor nog Jannes en aan het strand van Puerto Rico. We gaan zo een dagelijkse plaat draaien van Benny Nijman. Elke maandag tot en met donderdag rond 6:15 is het zover. Dan draaien we iets uit het brede oeuvre van Benny Nijman. Heb je nou een favoriete plaat van Benny Nijman? Dan mag je die aanvragen in de NPO Luisterapp. Dan draai ik misschien zometeen wel jouw favoriete plaat van Benny hier op Sterren NL Radio. Met zometeen...

André Hazes op StarNL Radio. En later komt de spijt. Nou, waar ik zeker geen spijt van ga krijgen, is de dagelijkse plaat van Benny Nijman die ik vandaag ga draaien. Want ik vraag aan jou, wat is jouw favoriete plaat van Benny Nijman? Ik krijg een appje binnen van Karin. Die komt met een hele bijzondere. Een plaat die op het laatst uitgebrachte album van Benny Nijman stond, voordat hij overleed. Dat was uit mijn hoofd gezegd in 2006. Het gaat over het album Onverwacht. Het laatste studioalbum dus die Benny ooit maakte tijdens zijn leven. Het liedje die gaat draaien is zelfs het openingsnummer van dat album. Het heeft lekkere Zuid-Amerikaanse en tango-achtige sferen. En dat past ook wel bij de naam van deze single. Als je nog niet helemaal uitgevakantied was, kom je nu weer een klein beetje in de vakantiestemming, dan zit Karin. Want Karin schrijft hier. Ben je deze plaat? Die hoorde ik toevallig op vakantie. Ik luister namelijk heel vaak muziek van Benny Nijman. En dit was voor mij een beetje een vergeten plaatje. Ik hoop dat je hem hebt. Ik hoop dat je hem even gaat draaien. Daar zou je mij echt ontzettend gelukkig mee maken. Aldus Karin. De dagelijkse plaat van Benny Nijman van vandaag is het geweldige Buenos Aires. Dit is Benny Nijman.

Aires, kleurde de tango de dag met muziek. Er flaneerden twee passionele mensen. Ze dronken elkaar in een roes. Uit kroegen met walmen van tango doordrenkt klonken flarden Carlos Gardel. En nu en dan vlamde de hartstocht tot laaiend en bevroren de geliefden in elkaars blik. Het was net als een sprookje, als een droom, toen zij ja met haar zie en een zoen met bezegeld. Een kostbaar geheim

En hij vertelde haar van een prins die koning gekroond moest worden. En die daarna zou moeten leven in een glazen kooi. Ze zei, tsss, legde haar vinger op zijn lip, zodat hij niets doms meer zeggen kon. Zij zei niets,

veel te lange nacht op Ster 1 al. Daarvoor de dagelijkse plaat van Benny Nijman. En Karin schrijft nog: Perry, ik heb kippenvel van mijn arm tot het plafond en weer terug. Wat is het prachtig mooi om deze plaat ook nog eens hier bij Ster 1 Radio te hebben gehoord. Nou, ik ben blij dat jij er blij mee bent. En om een beetje in die vakantiestemming te blijven, zometeen de Banger Boys en boom, boom, boom, naar Senna. Dit is alles wat ik nodig heb op Ster 1 Radio.

0: zou ik zeggen, op deze plaat. Banger Boys en boom, boom, boom. En dan voor Senna en alles wat ik nodig heb. Bijna 6 uur, we duiken de avond in. Met zometeen nog een uurtje Jan Paparazzi Show voor de kiezen. Eerst tot het nieuws nog Guido van der Graaf. Dit is ciao, doei, adios.
1: Ik zeg ciao.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat minder druk op de Nederlandse wegen, maar toch bij elkaar nog een kleine 400 kilometer file. Veel files in het midden van het land en ook in het zuiden van het land is het nog druk. Maar de Randstad doet nu ook mee. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een uur vertraging tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Altijd nog 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. A13 Rotterdam-Den Haag. Bij Delft-Zuid een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. 6 kilometer file daar, maar wel met 40 minuten vertraging. De A15 is dicht vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam na een ongeluk. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum, een uur vertraging. 9 kilometer file stonden te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij afrit Oud-Beijerland een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. 4 kilometer file vanaf Rotterdam-Zuidplein, een half uur vertraging.

Je moet wel een klein beetje lef in je hebben om op je kerstverse schoonouders af te stappen. Als je net een nieuwe relatie hebt en je steekt de hand uit, je geeft ze de hand, je schudt hem en je zegt: goh, ik ben Bram Bongers en ik ben de ideale schoonzoon. Zou die dat ook echt gedaan hebben in zijn leven? Nou ja, goed. Als je hem ziet, dan denk je ja, nou ja. Als je dochter hebt van die leeftijd en je ziet hem, denk je nou, dat zou...

Ze hebben gewoon muzikaal een gelukje als artiest. Of gewoon geluk nodig. De juiste tijd, de juiste plek, de juiste mensen. Er komen zoveel factoren kijken voor het scoren van een grote hit. Nou, Mike Versteeg is het gelukt met Hartslag van je Heupen. Een ontzettend grote hit voor Mike. Waarbij hij eerst ook nog een leuke plaat had met Mike Leopardi, de tijger van de kroeg. Kwam hij daarna gelijk erachteraan met deze heerlijke zomerse soloplaat. En ook deze heeft het onwijs goed gedaan. Ook in de Sterren NL Top 25 ging deze als een jekko. Het is de Jan Paparazzi Show. Lekker onderweg naar huis. Of misschien ben je al thuis en zit je lekker aan het avondeten. Dan wens ik je smakelijk eten toe. Ik heb zometeen een leuke plaat voor je van Vincent. Dromedans. Naar Waltercruz. Dit is Ik Ga Eruit.

Jongens met de ideale schoonzoon, nu nog Bas Brummelhaus en Wondervrouw. Zo zie je maar dat er op dit moment heel veel talent aan het opstaan zijn. En hele goede muziek wordt gemaakt. Waaronder deze dus van Bas en ook van...

Thijssen en Loco. Media Paparazzi Show op Sterren NL Radio. Ik heb zo meteen nog een free choice in de lijst staan. Dat betekent dat jij weer mag gaan bepalen wat voor een plaat wij gaan draaien op deze lege plek in de playlist. Jij mag laten weten via de NPO Luisterapp welke plaat jij nou heel graag wil horen. Misschien de hele dag al in je hoofd hebt, of misschien heb je de plaat al ergens gehoord vandaag op Sterren NL Radio. En denk jij, goh, die moet nog een keertje gedraaid gaan worden. Je mag het laten weten in die app die daarvoor is bedoeld. De gratis NPO Luisterapp. Heb ik zo meteen Frans Duits, Lange Frans en Voorhoede voor je. Tour de France. Naar Nielson, dit is Diamant. Ja.

Magnifiek. En dan hoor je de magnifieke Lange Frans en Voorhoede en Tour de France op Sterren Helder voor Nielson en Diamant. Sommige verzoekjes die zijn zo mooi. Gewoon de liedjes die worden aangevraagd. Nou, Joep, die zit even in de NPO luisteren. Die zegt, Perry, ik hoorde jou over een verzoekje die ik mag aanvragen. Dit is een plaat, die hoor je niet meer zoveel op de radio. En zou jij er even wat veranderingen kunnen aanbrengen? Nou, Joep, zeker weten, want dit vind ik prachtig.

daarvoor op verzoek van Joep, Bloem en Omdat. Ik heb een tijdje geleden een plaat gedraaid. Een cover van een plaat van André Hazes. En dat is natuurlijk altijd een beetje gevaarlijk als je dat doet. Hè, van de grote André Hazes daar een plaat van coveren. Maar goed, het kan wel. Kijk maar naar Frans-Duits. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Zo zijn er nogal een paar andere platen van Hazes gecoverd. En zo ook De Wereld Is Van Ons Allemaal. Origineel is geweldig, maar de cover die gemaakt is door Jeffrey Tanis, die mag er ook zijn. De Wereld Is Van Ons Allemaal. Nu op Sterren NL.

0: Blijft altijd lekker dit, hè? Lekker meezingen op de woensdagavond met Love. En You're the Greatest Lover. Daarvoor de cover van De Wereld is van ons allemaal. Jeffrey Tanis op Sterren NL. Bijna 7 uur. Dat betekent, we gaan er een einde aan brouwen. Wat betreft de Jan Paparazzi Show voor deze woensdag 9 september. Morgenochtend zit het topduo hier weer. Marcel de Vries en Tinia van Wijk om jou weer wakker te schudden op Sterren NL. Met Marcel in de morgen. Ik wens je een fijne avond toe.
1: Ja, het is voorbij gevlogen.
0: En morgen ben ik er weer, nog één keer.
1: De show van Jan en Mam.
0: En dan gaan we alweer het weekend in, wat lekker.
1: Maar je moet mij één ding beloven.
0: Nou, beloof het maar eens.
1: Luister morgen als het kan.
0: Zo is, tot morgen.
2: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen, meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
4: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
3: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
5: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarna. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
3: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat na verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
3: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
2: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
4: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
2: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
3: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
2: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie, wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
3: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
1: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog, het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht. En inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht. En inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer, vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht, en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Het blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.